0: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 3 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Minister van Veldhoven wil statiegeld verplicht maken op alle plastic zuivel en sapflessen tot 3 liter. Ook komen mogelijke verbod op flessen zonder statiegeld en een innameplicht voor winkels. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van de verpakkingen wordt ingezameld. Een man is vrijdagavond verdronken in de Waal bij Tiel. Volgens Hart van Nederland begonnen hulpdiensten rond 19:30 met een zoekactie nadat hij uit het zicht was geraakt. Later op de avond werd zijn levensloze lichaam uit het water gehaald. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Israël en Libanon hebben tijdens gesprekken in Washington overeenstemming bereikt over een nieuwe raamovereenkomst. Dat meldt de Amerikaanse minister Marco Rubio. De inhoud is nog onbekend. De onderhandelingen gingen onder meer over een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon en de mogelijke ontwapening van Hezbollah. Een Belgische man is vrijgesproken van rijden onder invloed nadat bleek dat hij het zeldzame autobrouwerijsyndroom heeft. Zijn lichaam maakt namelijk zelf alcohol aan, waardoor hij 3,56 promiel blies zonder dronken te zijn. Medisch onderzoek bevestigde de aandoening, waarna de rechtbank hem wegens overmacht vrijsprak. Een rode fari, dat is een halfaap, ontsnapte vandaag uit Artis en zwierf enkele uren rond in Amsterdam. Het dier werd hoog in een boom gevonden bij het Johanna ter Meulenplein. Medewerkers, politie en brandweer vingen de halfaap met een verdovingsspel en brachten hem veilig terug naar zijn verblijf. En dan het weer. Vannacht is er in het oosten kans op een onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt naar 20 graden in het noorden en 25 in het zuiden. Overdag wordt het opnieuw warm met temperaturen tussen 33 en 38 graden. Later volgen er zware onweersbuien. En tot zover het nieuws.
0: Simone FM.

0: klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 4 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Minister van Veldhoven wil statiegeld verplicht maken op alle plastic zuivel- en sapflessen tot 3 liter. Ook komen mogelijk een verbod op flessen zonder statiegeld en een innameplicht voor winkels. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van de verpakkingen wordt ingezameld. Een man is vrijdagavond verdronken in de Waal bij Tiel. Volgens Hart van Nederland begonnen hulpdiensten rond 19:30 met een zoekactie nadat hij uit het zicht was geraakt. Later op de avond werd zijn levensloze lichaam uit het water gehaald. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Israël en Libanon hebben tijdens gesprekken in Washington overeenstemming bereikt over een nieuwe raamovereenkomst. Dat meldt de Amerikaanse minister Marco Rubio. De inhoud is nog onbekend. De onderhandelingen gingen onder meer over een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon en de mogelijke ontwapening van Hezbollah. Een Belgische man is vrijgesproken van rijden onder invloed nadat bleek dat hij het zeldzame autobrouwerijsyndroom heeft. Zijn lichaam maakt namelijk zelf alcohol aan, waardoor hij 3,56 promil blies zonder dronken te zijn. Medisch onderzoek bevestigde de aandoening, waarna de rechtbank hem wegens overmacht vrijsprak. Een rode farie, dat is een halfaap, ontsnapte vandaag uit Artis en zwierf enkele uren rond in Amsterdam. Het dier werd hoog in een boom gevonden bij het Johanna ter Meulenplein. Medewerkers, politie en brandweer vingen de halfaap met een verdovingsspel en brachten hem veilig terug naar zijn verblijf. En dan het weer. Vannacht is er in het oosten kans op een onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt naar 20 graden in het noorden en 25 in het zuiden. Overdag wordt het opnieuw warm met temperaturen tussen 33 en 38 graden. Later volgen er zware onweersbuien. En tot zover het nieuws.
0: Simone FM.

0: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. De leegstaande gevangenis Almere Buiten wordt mogelijk heropend om het cellentekort aan te pakken. Het kabinet wil er op termijn 320 extra cellen realiseren. De gevangenis sloot in 2018 vanwege bezuinigingen. Een eerder heropeningsplan strandde vorig jaar door geldgebrek. De mogelijke opening is in 2033. Minister Van Veldhoven wil statiegeld verplicht maken op alle plastic zuivel en sapflessen tot 3 liter. Ook komen mogelijke verbod op flessen zonder statiegeld en een innameplicht voor winkels. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van de verpakkingen wordt ingezameld. Een man is vrijdagavond verdronken in de Waal bij Tiel. Volgens Hart van Nederland begonnen hulpdiensten rond 7:30 met een zoekactie nadat hij uit het zicht was geraakt. Later op de avond werd zijn levensloze lichaam uit het water gehaald. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Israël en Libanon hebben tijdens gesprekken in Washington overeenstemming bereikt over een nieuwe raamovereenkomst. Dat meldt de Amerikaanse minister Marco Rubio. De inhoud is nog onbekend. De onderhandelingen gingen onder meer over een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon en de mogelijke ontwapening van Hezbollah. Een Belgische man is vrijgesproken van rijden onder invloed nadat bleek dat hij het zeldzame autobrouwerijsyndroom heeft. Zijn lichaam maakt namelijk zelf alcohol aan, waardoor hij 3,56 promiel blies zonder dronken te zijn. Medisch onderzoek bevestigde de aandoening, waarna de rechtbank hem wegens overmacht vrijsprak. En dan het weer. Vanochtend schijnt op veel plaatsen de zon. Alleen in het westen is er meer bewolking en is er kans op regen of onweersbui. De temperatuur ligt vandaag rond 33 graden in het noorden tot 38 in het zuiden. Later volgen er zware onweersbuien.
2: En tot zover het nieuws.
0: Simone FM.

0: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. De leegstaande gevangenis Almere Buiten wordt mogelijk heropend om het cellentekort aan te pakken. Het kabinet wil er op termijn 320 extra cellen realiseren. De gevangenis sloot in 2018 vanwege bezuinigingen. Een eerder heropeningsplan strandde vorig jaar door geldgebrek. De mogelijke opening is in 2033. Minister Van Veldhoven wil statiegeld verplicht maken op alle plastic zuivel en sapflessen tot 3 liter. Ook komen mogelijk een verbod op flessen zonder statiegeld en een innameplicht voor winkels. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van de verpakkingen wordt ingezameld. Een man is vrijdagavond verdronken in de Waal bij Tiel. Volgens Hart van Nederland begonnen hulpdiensten rond 7:30 met een zoekactie nadat hij uit het zicht was geraakt. Later op de avond werd zijn levensloze lichaam uit het water gehaald. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Israël en Libanon hebben tijdens gesprekken in Washington overeenstemming bereikt over een nieuwe raamovereenkomst. Dat meldt de Amerikaanse minister Marco Rubio. De inhoud is nog onbekend. De onderhandelingen gingen onder meer over een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon en de mogelijke ontwapening van Hezbollah. Een Belgische man is vrijgesproken van rijden onder invloed nadat bleek dat hij het zeldzame autobrouwerijsyndroom heeft. Zijn lichaam maakt namelijk zelf alcohol aan, waardoor hij 3,56 promiel blies zonder dronken te zijn. Medisch onderzoek bevestigde de aandoening, waarna de rechtbank hem wegens overmacht vrijsprak. En dan het weer. Vanochtend schijnt op veel plaatsen de zon. Alleen in het westen is er meer bewolking en is er kans op regen of onweersbui. De temperatuur ligt vandaag rond 33 graden in het noorden tot 38 in het zuiden. Later volgen er zware onweersbuien.
2: En tot zover het nieuws.
3: Wonen en slapen. De woonspecialist in Leek heeft nu PVC plakvloeren. De tweede vierkante meter 50% korting. 25% korting op huismerk raamdecoratie. 20% korting op solar screens en 15% korting op horen. Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat.
4: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
3: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kopwonenenslapen.nl.
5: Uw riool verstopt? De Winter Rioolservice. Kijk op www.uriool.nl.
6: Hey Niels.
7: Hey Mooi.
6: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
7: Klopt.
6: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita?
7: Jazeker. En we hebben regelmatig leuke acties.
6: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
7: Zeker te weten.
6: En kijk op nieuwslubbers.nl.
8: Nostalgiepalast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern, antiek en klassiek op 8000 vierkante meter. Deze maand hoge kortingen op al onze showroombarren, barkrukken en stamtafels. Dus ook voor uw eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-palast.de.
0: Simone FM.

0: Je wilt elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En taxi en dubbel fris boost. Een pak van 1,5 liter. Ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
0: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
3: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat? Opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Oranjefans opgelet, KPN.

0: kpn.com/wkbakkers. Want voor je het weet wordt de finale al gespeeld.
1: Simone FM. Headlines.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De leegstaande gevangenis Almere Buiten wordt mogelijk heropend om het cellentekort aan te pakken. Minister Van Veldhoven wil statiegeld verplicht maken op alle plastic zuivel- en sapflessen tot 3 liter. Een man is gisteravond verdronken in de Waal bij Tiel. Na een grote zoekactie werd zijn levenloze lichaam uit het water gehaald. Israël en Libanon hebben tijdens gesprekken in Washington overeenstemming bereikt over een nieuwe raamovereenkomst. En dan het weer. Vanochtend schijnt op veel plaatsen de zon. Alleen in het westen is er meer bewolking en is er kans op regen of onweersbui. De temperatuur ligt vandaag rond 33 graden in het noorden tot 38 in het zuiden. Later volgen er zware onweersbuien.
3: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
2: De deuren van Leienberg, de deuren van Leienberg. Vallen op.
3: Leienberg, die van die garagedeuren.
4: Nou, garagedeuren, bedrijfsdeuren, compactdeuren, roldeuren, sectional deuren, overheaddeuren, kanteldeuren, vouwdeuren, schuifdeuren en snelsluitdeuren.
3: Juist ja.
5: Je vindt ons op Industrieterrein Driebond, Groningen. Leienberg.nl.
6: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
2: De deuren van Leienberg, de deuren van Leienberg.
5: Blijenberg.nl voor garage- en industriedeuren. Industrieterrein Driebond, Groningen.
7: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
8: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent...

0: Wil je meteen Boninspiratie opdoen? Kijk op sfeer.nl of kom naar de winkel in Assen of Zwolle. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
1: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
2: Een ijskoffie voor mevrouw.
1: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
3: Tegeltje, tegeltje aan de wand. Wie levert de mooiste wand- en vloertegels van het platteland?
4: Tegelcentrum Siddeburen. Exclusieve tegels. Door eigen import altijd scherp geprijsd. Kom langs of kijk op tegelcentrumsiddeburen.nl.
5: Gratis bezorging.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: With the OG's.
9: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
11: Ja, oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
12: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
13: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
14: Samen delen we Oranje.
15: En wat gaan we doen dit weekend? Heerlijk de tuin in. Johan Schuitema in Mussel helpt u graag met zaden, meststoffen en heel veel bloeiende tuinplanten aan een mooie groene tuin. 6 dagen in de week geopend. Al vanaf 8:00 's morgens. Johan Schuitema in Mussel.
16: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 7 uur.
17: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. De aanhoudende hitte blijft het treinverkeer verstoren. Door schade aan meerdere treinen verwacht de NS ook maandag en dinsdag hinder, al is de omvang nog onduidelijk. Ook morgen rijden bovendien minder intercities tussen Den Haag Centraal, Leiden Centraal, Haarlem en Amsterdam Centraal vanwege de extreme temperaturen. Voormalig Amerikaans veiligheidsadviseur John Bolton heeft schuld bekend aan het doorspelen van geheime informatie. In ruil voor een deal erkende hij 1 aanklacht. Hij betaalt $2,3 miljoen boete, krijgt een taakstraf van 100 uur en verliest zijn overheidspensioen. Er is ook nog kans dat hij de cel in moet. De leegstaande gevangenis Almere Buiten wordt mogelijk heropend om het cellentekort aan te pakken. Het kabinet wil er op termijn 320 extra cellen realiseren. De gevangenis sloot in 2018 vanwege bezuinigingen. Een eerder heropeningsplan strandde vorig jaar door geldgebrek. De mogelijke opening is in 2033. Minister Van Veldhoven wil statiegeld verplicht maken op alle plastic zuivel en sapflessen tot 3 liter. Ook komen mogelijk een verbod op flessen zonder statiegeld en een innameplicht voor winkels. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van de verpakkingen wordt ingezameld. Een man is vrijdagavond verdronken in de Waal bij Tiel. Volgens Hart van Nederland begonnen hulpdiensten rond 7:30 met een zoekactie nadat hij uit het zicht was geraakt. Later op de avond werd zijn levensloze lichaam uit het water gehaald. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. En dan het weer. Vanochtend schijnt op veel plaatsen de zon. Alleen in het westen is er meer bewolking en is er kans op regen of onweersbui. De temperatuur ligt vandaag rond 33 graden in het noorden tot 38 in het zuiden. Later volgen er zware onweersbuien.
18: En tot zover het nieuws.
19: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern

0: cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. nostalgie-pallast.de.
1: Bent u in de financiële problemen gekomen en zoekt u hulp om uw financiën op orde te krijgen? Neem dan eens contact op met budgetbeheer EemsDelta. Samen en met persoonlijke begeleiding zoeken wij naar een blijvende oplossing. Want u hoeft het niet alleen te doen. Kijk voor de contactgegevens op budgetbeheer-eemsdelta.nl. Budgetbeheer EemsDelta. Voor een financieel stabiel leven.
2: Virena Autogroep. Kia dealer, maar nu ook de nieuwe dealer van Omoda en Jeku. Virena Autogroep vind je in Emmen. Nieuw aan de Nijbracht. En in Assen, Stadskanaal, Winschoten en in Groningen. Stap eens binnen bij een van onze showrooms of kijk op virenaautogroep.nl.
3: Bij John Second Hand Shop en Meubelstore.
4: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bij John in Drouwenermond.
3: Je vindt jouw stijl bij John.
5: De beste feestjes vinden in de keuken plaats. En voorbereiding met de hapjes ook. Daarom wil jij één die helemaal past bij jouw smaak. Küchenhaus Heller uit Hazelune weet hoe dat werkt. Want de keukengeneraal heeft ruim 30 jaar ervaring. Küchenhaus Heller. Net over de grens in Hazelune. Küchenhaus-heller.de. Voordelig, sneller, heller.
6: Simone FM.

0: Leijenberg, die van die garagedeuren.
1: Nou, garagedeuren, bedrijfsdeuren, compactdeuren, roldeuren, sectional deuren, overheaddeuren, kanteldeuren, vouwdeuren, schuifdeuren en snelsluitdeuren.
0: Juist ja.
2: Je vindt ons op Industrieterrein Driebond, Groningen, leijenberg.nl.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
4: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg, vallen op.
2: Blijenberg.nl voor garage- en industriedeuren. Industrieterrein Driebond, Groningen.
5: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
6: Hola, ¿dónde está mi casa?
5: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
6: Bye.
5: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
6: Buenas noches.
5: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
8: Hallo, Odido hier. Dit weekend hebben we iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg je een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
9: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Kus

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Oh, wat een goal! Goal?
2: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Droom jij van ultieme vrijheid op vakantie? Bij Zinger Campers huur je de mooiste campers in alle soorten en maten. Van compacte buscampers tot luxe half-integraal en integraal campers. Voor 1 tot 7 personen, van 5 tot 7 meter lang. Je vindt ons in Bijlen, in Hartje Drenthe. Kijk nu op zingercampers.nl.
4: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
5: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
6: Zinnen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonweer en rolloen.
7: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
9: Simone FM Headlines.
10: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Door schade aan meerdere treinen verwacht de NS ook maandag en dinsdag hinder, al is de omvang nog onduidelijk. Voormalig Amerikaans veiligheidsadviseur John Bolton heeft schuld bekend aan het doorspelen van geheime informatie. De leegstaande gevangenis in Almere Buiten wordt mogelijk heropend om het cellentekort aan te pakken. En minister Van Veldhoven wil statiegeld verplicht maken op alle plastic zuivel en sapflessen tot 3 liter. En dan het weer. Vanochtend schijnt op veel plaatsen de zon. Alleen in het westen is er meer bewolking en is er kans op regen of onweersbui. De temperatuur ligt vandaag rond 33 graden in het noorden tot 38 in het zuiden. Later volgen er zware onweersbuien.
11: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: vindt voor elk schoonmaakprobleem een oplossing bij Vibra. Nu, Dasti ontvetterspray, een fles van 1 liter voor maar 2,79. Of Dasti afwasmiddel, een fles van 600 milliliter voor maar 1,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
2: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Zeg het Voortman. Open dag bij Voortman op 26 en 27 juni.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
5: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
6: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
7: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
8: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
9: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op Odido.nl. Tot zo!
10: Zoals met veel dingen in het leven moet de basis goed zijn. En daarom kies ik voor Hofman, de echte groenteman, in Veendam. Iedere dag kopen zij via verschillende kanalen de verste producten die er te krijgen zijn. En dat proef je. Bij Hofman, de echte groenteman, vind ik verse en lekkere producten. Probeer ook eens de maaltijden en salades. Nee, voor mij geen supermarktgroenten meer. Maar de echte groenteman. Wim Hofman aan het Promenadepad in Veendam. Het verst en lekker vers.
11: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
12: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op Hema.nl.
13: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 8 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. In een parkeergarage in Rotterdam-Zuid is een uitslaande autobrand uitgebroken. Door de brand komt veel rook vrij. Een bovenliggend woongebouw is daarom ontruimd. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept omwonenden op om uit de rook te blijven en bij overlast ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen. In de Haagse wijk Ypenburg is vannacht een tram ontspoord na een botsing met een vrachtwagen op een kruising. De trambestuurder werd gecontroleerd, maar raakte niet ernstig gewond. Ook de vrachtwagenchauffeur en 10 passagiers bleven ongedeerd. De tram liep zware schade op en wordt samen met de vrachtwagen weggetakeld. De aanhoudende hitte blijft het treinverkeer verstoren. Door schade aan meerdere treinen verwacht de NS ook maandag en dinsdag hinder, al is de omvang nog onduidelijk. Morgen rijden minder intercities tussen Den Haag Centraal, Leiden Centraal, Haarlem en Amsterdam Centraal vanwege de extreme temperaturen. Voormalig Amerikaans veiligheidsadviseur Don Bolton heeft schuld bekend aan het doorspelen van geheime informatie. In ruil voor een deal erkende hij 1 aanklacht. Hij betaalt 2,3 miljoen dollar boete, krijgt een taakstraf van 100 uur en verliest zijn overheidspensioen. Ook is er nog een kans dat hij de cel in moet. De leegstaande gevangenis Almere Buiten wordt mogelijk heropend om het cellentekort aan te pakken. Het kabinet wil op termijn 320 extra cellen realiseren. De gevangenis sloot in 2018 vanwege bezuinigingen. Hun eerder heropeningsplan strandde vorig jaar door geldgebrek. De opening is mogelijk in 2033. En dan het weer. Vanochtend schijnt op veel plaatsen de zon. In het westen is er wat meer bewolking en is er kans op regen of onweersbui. De temperatuur ligt rond 33 graden in het noorden tot 38 in het zuiden. Later volgen er zware onweersbuien. En tot zover het nieuws.
15: 123 Sonarscreen.nl. De webshop voor screens en rolluiken op zonne-energie. Zo is de high-tech groene stroom op een zonwering wel heel makkelijk zelf te monteren en op afstand te bedienen. 123 Sonarscreen.nl.
16: Droom jij van ultieme vrijheid op vakantie? Bij Zinger Campers huur je de mooiste campers in alle soorten en maten. Van compacte buscampers tot luxe half-integraal en integraal campers. Voor 1 tot 7 personen, van 5 tot 7 meter lang. Je vindt ons in Bijlen, in Hartje Drenthe. Kijk nu op zingercampers.nl.
17: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonenenslapen.nl.
18: Je houdt van auto's. En je gaat voor het allerbeste, toch? Waarom neem je dan genoegen met het normale vermogen van je motor? Ga voor Scholtmeijer Tuning. Meer vermogen en rijplezier en toch brandstof besparen. Voor slechts €250. Welk merk auto, busje of vrachtwagen je ook rijdt, kom langs in Westerbork. Scholtmeijertuning.nl. In elke auto schuilt een monster.
19: Zo hé, mooie tuinkamer. Kost zeker wel een beetje.
20: Inderdaad, een beetje.
19: Wat bedoel jij met een beetje?
20: Nou, bij Inthout Sierconstructies zijn tuinkamers super voordelig. En eigenlijk hebben ze alles voor hun vier seizoenen buitenleven. Veranda's, carport, zonwering, schuttingen.
19: Inthout Sierconstructies in Nieuwe Pekela. Nou, ik ben wel een beetje jaloers hoor.
20: Kijk zelf dan eens op sierconstructies.nl.
21: De hele maand juni ook op zondag open, van 1 tot 4 uur.
22: Toe aan echt zitcomfort? Bij Zitwereld in Rode vindt u relax voor thuis, sta op stoelen en banken. Allemaal uit voorraad leverbaar. Ontdek onze 5000 vierkante meter showroom vol zitgemak en kies uit een ruime collectie. Want Zitwereld is dé specialist in maatwerk. Kom langs in Rode met gratis parkeren of kijk op zitwereld.nl. Zitwereld, waar zitten genieten wordt.
23: Simone FM.

0: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp alleen dit weekend nog je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
2: Nieuwe auto?

0: service met een glimlach.
1: Onder één dak, wat een Tjitsma biedt het met gemak.
0: Autobedrijf Tjitsma.nl.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
0: Was je auto nu vanaf 10 euro in de vernieuwde wasstraat van Autobedrijf Tjitsma.
1: Onder één dak, Tjitsma biedt het met gemak.
0: Autobedrijf Tjitsma in Nieuw-Weerdingen.
3: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
3: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Nieuw!

0: mooiste tegeltje aan de wand. Wie levert de mooiste wand- en vloertegels van het platteland?
1: Tegelcentrum Siddeburen. Exclusieve tegels. Door eigen import altijd scherp geprijsd. Kom langs of kijk op tegelcentrumsiddeburen.nl.
2: Gratis bezorging.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
6: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
7: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
8: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Een keuken koop je niet iedere dag. Kies daarom voor de ervaring, kwaliteit en vakkennis van Klassen Keukens. In de showroom ontdek je complete keukenopstellingen van hoge kwaliteit en een keur aan stenen werkbladen. En bekijk jouw nieuwe keukenplan heel handig met VR-bril. Klassen Keukens vind je in Emspark Lea, Duitsland en op klassenkeukens.nl.
11: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg.
12: Leijenberg, die van die garagedeuren.
13: Nou, garagedeuren, bedrijfsdeuren, compactdeuren, roldeuren, sectionaldeuren, overheaddeuren, kanteldeuren, vouwdeuren, schuifdeuren en snelsluitdeuren.
12: Juist ja.
14: Je vindt ons op Industrieterrein Driebond, Groningen. Leijenberg.nl.
15: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg, vallen op.
14: Leijenberg.nl voor garage- en industriedeuren. Industrieterrein Driebond, Groningen.
17: Simone FM, headlines.
18: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In een parkeergarage in Rotterdam-Zuid is een uitslaande autobrand uitgebroken. Er komt veel rook vrij en een bovenliggend woongebouw is ontruimd. In de Haagse wijk Ypenburg is vannacht een tram ontspoord na een botsing met een vrachtwagen op een kruising. De aanhoudende hitte blijft het treinverkeer verstoren. Door schade aan meerdere treinen verwacht de NS ook maandag en dinsdag hinder. En voormalig Amerikaans veiligheidsadviseur John Bolton heeft schuld bekend aan het doorspelen van geheime informatie. En dan het weer. Vanochtend schijnt op veel plaatsen de zon. In het westen is er wat meer bewolking en is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur ligt rond 33 graden in het noorden tot 38 in het zuiden. Later volgen er zware onweersbuien.
19: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Campina Lang Lekker Liter pakken? 2 plus 3 gratis. Alle Unox soep en zak, ook 2 plus 3 gratis. En alle AH barbecue worsten, nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
10: Eén man. 30 boeken. Eén kast. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
11: Droom jij van ultieme vrijheid op vakantie? Bij Zinger Campers huur je de mooiste campers in alle soorten en maten. Van compacte buscampers tot luxe half-integraal en integraal campers. Voor 1 tot 7 personen, van 5 tot 7 meter lang. Je vindt ons in Bijlen, in Hartje Drenthe. Kijk nu op zingercampers.nl.
12: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
14: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
15: Sorry, maar het is WK!
16: Met waanzinnige WK-deals. Score nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.
17: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws, 9 uur.
18: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden met Frankrijk verbroken. Het militaire regime verwijt Frankrijk inmenging in binnenlandse zaken, neocoloniale ambities en steun aan terroristen. Frankrijk noemt de stap vijandig, ongegrond en eenzijdig en zegt dat deze zorgwekkende koers van de Burkinese autoriteiten bevestigt. Het Franse Openbaar Ministerie onderzoekt mogelijk kinderhandel via het tweedehandsplatform Vinted. Volgens nu.nl verschenen op sociale media opvallende speelgoedadvertenties met hoge prijzen en beschrijvingen die volgens gebruikers naar kinderen zouden verwijzen. Bewijs voor kinderhandel ontbreekt. Vinted ontkent aanwijzingen, verwijdert verdachte advertenties en zegt indien nodig met de politie samen te werken. In een parkeergarage in Rotterdam-Zuid is een uitslaande autobrand uitgebroken. Door de brand komt veel rook vrij. Een bovenliggend woongebouw is daarom ontruimd. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept omwonenden op om uit de rook te blijven en bij overlast ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen. In de Haagse wijk Ypenburg is vannacht een tram ontspoord na een botsing met een vrachtwagen op een kruising. De trambestuurder werd gecontroleerd, maar raakte niet ernstig gewond. Ook de vrachtwagenchauffeur en 10 passagiers bleven ongedeerd. De tram liep zware schade op en wordt samen met de vrachtwagen weggetakeld. De aanhoudende hitte blijft het treinverkeer verstoren. Door schade aan meerdere treinen verwacht de NS ook maandag en dinsdag hinder, al is de omvang nog onduidelijk. Morgen rijden minder intercities tussen Den Haag Centraal, Leiden Centraal, Haarlem en Amsterdam Centraal vanwege de extreme temperaturen. En dan het weer. Vanochtend schijnt op veel plaatsen de zon. In het westen is er wat meer bewolking en is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur ligt rond 33 graden in het noorden tot 38 in het zuiden. Later volgen er zware onweersbuien. En tot zover het nieuws.
19: Ja, goedemorgen. Exact 9 uur. Schraap je keel alvast, want we beginnen zometeen met de Simone FM Amazing Top 70. Gezellig. Eerst even kijken naar het verkeer. Drukte rondom Assen vandaag. Natuurlijk vanwege de TT die daar gehouden wordt. Echter nog niet hele noemenswaardige vertragingen daar. Wel een melding op de A37, de Duitse grens richting Hoogeveen. Daar is bij Emmen-Zuid het wegdek in zeer slechte toestand. Heeft natuurlijk alles te maken met de hitte. De afrit is daar dicht, dus je moet een stukje omrijden. Heb je meer gezien onderweg? Laat het weten via 085 1143 999.
20: Kok Wonen en Slapen, de woonspecialist in Leek. Voor maatwerk, kasten en relax voor thuis. Maar ook de AFIT beddenstudio met de nieuwste matrassenlijn en de 90 Box Spring. Als beste getest door de Consumentenbond. Kokwonenenslapen.nl.
21: Ah, ik zie het al. Ik verwijs je door naar de rioldokter.nl. Eerste hulp bij rioolwerkzaamheden. De rioldokter.nl. Reinigen, ontstoppen en repareren.
20: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonenenslapen.nl.
22: Je zoekt een auto die meer is dan alleen een occasion? Een tikkeltje specialer. Een bolide met meer klasse. Select Auto heeft auto's die opvallen. Die met liefde en aandacht zijn behandeld. Speciaal geselecteerd voor jou. Door Select Auto in Westerbork. Bekijk ons aanbod op selectauto.nl. Want iedere auto is speciaal.
23: Bij John Second Hand Shop en Meubelstore.
24: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels. Nieuw en gebruikt. Ga je naar Bij John in Trouwenermond.
23: Je vindt jouw stijl bij John.
22: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
25: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern

0: uit eind jaren 70. Casey and the Sunshine Band en Come to My Island op Cibout FM. Het is 7 minuten over 9 inmiddels. Zaterdagochtend. Maar hopelijk heb je een beetje kunnen slapen vannacht. Het was een tropisch nachtje natuurlijk, hè. In 4 provincies vandaag nog code rood. Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel. Dat geldt nog tot en met vanavond. En ook vanochtend liep de temperatuur alweer flink op zich. Veel plekken vanochtend alweer meer dan 25 graden. Dat is een lekker warm dagje nog even vandaag. Nou, je bent vandaag van harte welkom in Tessen. Voortman viert daar een hartstikke gezellig feestje. Ze bestaan 70 jaar. Gisteren was dat al. Toen waren we er al bij met Cibout FM. En vandaag gaat dat gewoon lekker verder. Een hapje, drankje, een barbecue. Een heuse kookdemonstratie vandaag ook nog. Kortom, dat wil je eigenlijk niet missen. Je bent van harte welkom hier in Tessen dus bij Voortman. En wij zijn dus ook met Cibout FM. En dat niet alleen, nee.
1: Cibout FM, amazing top 70.
0: De hele ochtend.
1: By Voortman.
0: De hele ochtend op Cibout FM. En vanmiddag natuurlijk ook nog de amazing top 70. In de komende uren hoef je eigenlijk gewoon niet te schamen. Want het is gewoon tijd voor lekkere gezelligheid. Speciaal voor jou op een rijtje gezet. De allerbeste amazing platen. Alle tijden. Die je gewoon lekker van voor tot achter kunt meezingen. Dus of je nou in de auto zit, gewoon thuis met een lekker bakje koffie op de bank, of in de werkplaats staat, we maken er gewoon met z'n allen een lekker feestje van vandaag. Tot aan een uurtje of 5. Dan gaan we aftellen dus van 70 naar 1. Met de amazing top 70. Gezellig. En dat doen we meteen goed. We trappen hem af. De amazing top 70. Ja, met een disco-klassieker waar je eigenlijk toch niet stil kunt blijven zitten.
1: Nummer 70.
0: En daar vinden we deze van de Gibson Brothers. Que será mi vida?

0: geef maar toe. Dit is toch eentje waarbij je thuis of in de auto stiekem allebei de stemmetjes een beetje mee probeert te zingen. John Travolta, Olivia Newton-John en You're the One That I Want.
1: Dit is de Simone FM Amazing Top 70.
0: Ja, uit de film Grease natuurlijk. En je kent vast nog die loeistrakke zwarte leren broek van Olivia Newton-John wel in die film Grease. Nou, die was werkelijk zo strak dat de rits op de set van die broek gewoon kapot scheurde. Ze hebben haar voor de opnames er gewoon letterlijk in moeten naaien. Ja, je moet er wat voor over hebben. In ieder geval 69 in de Simone FM Amazing Top 70. En we trapt hem af met de nummer 70 uiteraard, de Gibson Brothers. Lekker hoor, de hele dag lekker meezingen. Met de Simone FM Meezing Top 70. Ben je nou nieuwsgierig hoe die lijst eruit ziet? Je kunt hem alvast even bekijken via de website van Voortman. Voortman in Persen en Assen. Daar staat hij op, de Simone FM Meezing Top 70. En anders gewoon lekker je de hele dag laten verrassen op de radio, want het is een heel wisselend lijstje. Het gaat van links naar rechts, van voor naar achter. Tot een uurtje of vijf hoor je hem in ieder geval hier op Simone FM. Dan door met de nummer 68. Daar vinden we Boney M. En even een geheimtje verklappen. Die zware donkere stem die aan het begin hoort, dat was dus absoluut niet die fantastisch dansende Bobby Farrell. Die stond eigenlijk gewoon te playback op het podium. Producer Frank Farian die zong het lekker zelf in. Maar goed, maakt er niet minder om. Op nummer 68 in de Amazing Top 70. Daar vinden we Boney M. Dit is Daddy Cool.
2: She's crazy like a fool.

0: Lekker meezingen, volop gezelligheid natuurlijk met Hartje voor de sfeer.
1: De Simone FM, Meezing Top 70.
0: René Garst, helaas natuurlijk niet meer onder ons sinds november vorig jaar. Toen overleed hij plotseling. Maar het mooie is natuurlijk, zijn muziek blijft gelukkig natuurlijk. Lekker gezellig in ieder geval. Het bijzondere is bij dit liedje in ieder geval, Hartje voor de sfeer. Dat bracht hij uit. Maar in eerste instantie, er gebeurde gewoon helemaal niks mee. Totdat ineens, zo gaat dat in studentenhuizen, in voetbalkantines, die plaat ineens te horen was, werd ontdekt. En vanaf dat moment, ja, ging het los. Heel het land zong ineens mee met Hartje voor de sfeer van René Garst. En te vinden in de Simone FM Meezing Top 70 op nummer 67 alweer. Bijna 9:30 is het. En ik weet niet of jij dat ook wel eens hebt. Maar soms hoor je dan liedjes waarvan je denkt van, ach, is een jaartje of 10 geleden zo'n beetje. Nou, ik had het met het volgende liedje. Het was een giga zomerhit. Het was ook een bloedhete zomer. Het was nog de tijd van MSN Messenger. Dat we nog met z'n allen hadden. Het was een briesertje ananas. Dat verklap ik al een beetje natuurlijk, hè. We gaan terug alweer naar 2006. 20 jaar geleden alweer. Het is eigenlijk een beetje guilty pleasure geworden inmiddels van Guillermo en Tropical Danny. Ik heb het over dit leuke liedje. Hoor je niet zo heel veel meer, maar iedereen kent hem nog. En je kunt hem volop meezingen. Dit is Toppertje op Simone FM.

0: Het is de Simone FM Amazing Top 70. Liedje ooit gemaakt als een dikke vette grap, maar dat sloeg zo enorm aan dat dit zat op een gegeven moment in alle grote tv-shows stonden. Op nummer 66 uit 2006 alweer. Guillermo en Tropical Danny en Toppertje. Zometeen gaan we tempo ietsje terugschroeven. Maar van Amazing gehaald doen we er gewoon nog een schepje bovenop, hoor.
1: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
2: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
2: Oranje. Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
4: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: Ja, het is

0: even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: En wat gaan we doen dit weekend? Heerlijk de tuin in. Johan Schuitema in Mussel helpt u graag met zaden, meststoffen en heel veel bloeiende tuinplanten aan een mooie groene tuin. 6 dagen in de week geopend, al vanaf 8 uur 's morgens. Johan Schuitema in Mussel.
2: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: altijd het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
2: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
3: Brussel-Zuid.
2: Hé, nu al?
1: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Nieuw en gebruikte koelkasten, wasmachines, beeldschermen en andere apparatuur. En dat voor belachelijk lage prijzen. Kom naar Nieuw en Bijna Nieuw aan de Atoomweg in Groningen.
6: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Bestel nu de Fairphone Gen 6 met Hollands Nieuwe voor de beste prijs van Nederland. En krijg Fairbus cadeau. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed.
9: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
10: Ik heb letterlijk niks.
11: Het gaat de hele dag regenen, hè?
12: Nee, ik heb geen regenjas.
13: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
14: De Amazing Top 70. De Simone FM Amazing Top 70. Powered by Fortman. Nummer 65.

volle borst meezingen. Op 65 in de Meezing Top 70. Van Dik Oud en Zo Stil in Mei. En 1994. En we blijven in de jaren 90. Ja, als we het dan toch over nederpop klassiekers hebben, dan kan dit liedje natuurlijk niet ontbreken. De Scene. Met die onvergetelijke T-Lau natuurlijk, hè. Met zijn rauwe stem. Dit is Iedereen is van de Wereld op Simone FM. Dit is...

Zaterdagochtend op nog steeds een lekker warm dagje. Vandaag nog steeds code rood in een aantal provincies, waaronder Gelderland, Brabant, Overijssel en Limburg. En volgens het KNMI zal in ieder geval het verschil met gisteren qua temperatuur minimaal zijn in die provincies. Aan de kust, daar wordt het ietsje minder warm.

0: 30 graden in het noordoosten. Begin vanavond was in ieder geval de kans op onweer groter. Dus ik zou zeggen, doe het vandaag gewoon lekker even rustig aan. Zet je radio gewoon lekker een tandje harder.
1: Dit is de Simone FM Meezing Top 70.
0: Ja, want op Simone FM kun je vandaag de hele dag lekker meezingen met een Meezing Top 70.

In Persen. Zij vieren feestjes, bestaande 70 jaar maar liefst. Jij bent daar van harte welkom, vandaag nog tot een uurtje of vijf. En wij draaien gewoon vanuit de Simone FM studio, die ook in Persen staat opgesteld. De leukste amazing liedjes. Nou, zet je net je radio aan, dan heb je natuurlijk wel een deel gemist. Met onder meer The Scene, Boney M, René Karst, John Travolta, Olivia Newton-John. Maar het fijne is, het grootste deel dat komt nog. En het amazing gehalte, dat wordt alleen maar groter vandaag. Dus hou je radio lekker op Simone FM met Amazing Top 70. Dan aangekomen bij nummer 62. En daar vinden we The Communion Arts.

0: Tracy Ullman en Breakaway.
1: De Simone FM Amazing Top 70.
0: En het grappige is, eigenlijk was deze Tracy Ullman helemaal niet van plan om een grote popster te worden. Zoals in deze plaats gewoon een hartstikke goede actrice, comedienne. Ze nam voor de lol wat muziek op, een beetje met dat sfeertje, alsof je zelf onder de douche staat te zingen. En tot haar eigen verbazing ging die gewoon de hele wereld over. Met het overal een dikke hit en een lekker meezing gehaald ook natuurlijk. Hè. Tracy Ullman op 61 en Breakaway. Het is de Simone FM Amazing Top 70. De hele dag de lekkerste hits om lekker mee te zingen. Met straks onder meer nog André Hazes en Jan Smit. Die kunnen niet ontbreken natuurlijk. Maar ook gewoon ABBA en de Dolly Dots. Noem het maar op. Is genoeg reden om je radio lekker te laten aanstaan op Simone FM. Op zo'n lekkere hete dag. Gewoon lekkere vrolijke muziek. Zomerse muziek. En vooral gewoon lekkere amazing muziek. Dan aangekomen. Bij natuurlijk de nummer 60 alweer. Daar vinden we een echte popklassieker. En eigenlijk is dit een beetje de plaat die de solo-carrière van deze man heeft gered. Nadat hij uit Take That is gestapt. Helemaal bizar eigenlijk dat hij het liedje in de 25 minuten in elkaar heeft geflanst. Lekker meezingen met Robbie Williams op 60. Dit is Angels.

0: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: De prijs

0: 1,99. Altijd laag. Van Albert
1: Heijn. 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Deze zomer pakken ze hier niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha!
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
11: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
12: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
13: Doe het lekker zelf met Gammaverf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gammaverf.
14: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 10 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Voor de derde dag op rij is het landelijke junirecord voor de hoogste minimumtemperatuur verbroken. In Maastricht koelde het niet verder af dan 22,9 graden... na eerdere records in Horst en Vlissingen. In De Bilt bleef het officiële junirecord onveranderd, ondanks de eerste tropennacht ooit daar in juni. Een ruimtetelescoop van NASA dreigt door baanverlies terug te vallen in de atmosfeer. De in 2004 gelanceerde Swift-telescoop functioneert nog goed, maar daalde van 600 naar 400 kilometer hoogte door botsingen met deeltjes. Komende week moet een ruimtevaartuig de telescoop een zetje geven om zijn baan te verhogen. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden met Frankrijk verbroken. Het militaire regime verwijt Frankrijk inmenging in binnenlandse zaken, neocoloniale ambities en steun aan terroristen. Frankrijk noemt de stap vijandig, ongegrond en eenzijdig en zegt dat deze zorgwekkende koers van de Burkinese autoriteiten bevestigt. Het Franse Openbaar Ministerie onderzoekt mogelijk kinderhandel via het tweedehandsplatform Vinted. Volgens nu.nl verschenen op sociale media opvallende speelgoedadvertenties met hoge prijzen en beschrijvingen die volgens gebruikers naar kinderen zouden verwijzen. Bewijs voor kinderhandel ontbreekt. Vinted ontkent aanwijzingen, verwijdert verdachte advertenties en zegt indien nodig met de politie samen te werken. In een parkeergarage in Rotterdam-Zuid is een uitslaande autobrand uitgebroken. Door de brand komt veel rook vrij. Een bovenliggend woongebouw is daarom ontruimd. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept omwonenden op om uit de rook te blijven en bij overlast ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen. En dan het weer. Vanochtend schijnt op veel plaatsen de zon. In het westen is er wat meer bewolking en is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur ligt rond 33 graden in het noorden tot 38 in het zuiden. Later volgen er zware onweersbuien. En tot zover het nieuws.
16: En dan even kijken naar het verkeer met 3 meldingen. De A12 Arnhem richting de Duitse grens tussen knooppunt Ouddijk en de Duitse grens. Daar een file van 2 kilometer en zo'n 11 minuten vertraging. De A12 Arnhem richting Utrecht tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Grijzoord 5 kilometer. Heeft ermee te maken dat er afgevallen lading is. De rechter rijstrook is daarom dicht en de vertraging daar is zo'n 8 minuten. Tot slot nog de A15 Rotterdam richting Nijmegen tussen Hardingsveld, Giessendam en afrit van Arkel 3 kilometer. Het wegdek is daar in slechte toestand. De vertraging daar is zo'n 6 minuten.
17: Stel je voor. Morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
18: Bij John Second Hand Shop en Meubelstore.
19: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bij John in Drouwen-Langmond.
18: Je vindt jouw stijl bij John.
17: Oh, wil je meteen wooninspiratie opdoen? Kijk op sfeer.nl of kom naar de winkel in Assen of Zwolle. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
20: Virena Autogroep. Kia-dealer, maar nu ook de nieuwe dealer van Omoda en Jeku. Virena Autogroep vind je in Emmen. Nieuw, aan de Nijbracht. En in Assen, Stadskanaal, Winschoten en in Groningen. Stap eens binnen bij een van onze showrooms of kijk op virenaautogroep.nl.
21: En wat gaan we doen dit weekend? Heerlijk de tuin in. Johan Schuitema in Mussel helpt u graag met zaden, meststoffen en heel veel bloeiende tuinplanten aan een mooie groene tuin. 6 dagen in de week geopend, al vanaf 8:00 's morgens. Johan Schuitema in Mussel.
22: Uw riool verstopt? De Winter Rioolservice. Kijk op www.uriool.nl.
23: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
24: Hey pap, ik zie wat jij niet ziet en het is rood.
25: Autoschade? Gebeld, geregeld, Roggeveld. Autoschade Roggeveld biedt kwaliteitsherstel met 4 jaar garantie en vervangend vervoer. Kijk op roggeveld.nl of kom langs als dat nog gaat aan de Ceintuurbaan Noord 116A. In Rode. Gebeld, geregeld, Roggeveld. Aan de Ceintuurbaan Noord 116A. In Rode.
26: Hey Niels.
27: Hey Mooi.
26: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
27: Klopt.
26: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita.
27: Jazeker. En we hebben regelmatig leuke acties.
26: Dus als de wieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
27: Zeker te weten.
26: En kijk op nieuwslubbers.nl.
28: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
29: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
28: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
30: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
31: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
32: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè? Maar mee. Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
33: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
34: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
35: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
36: Hola, ¿dónde está mi casa?
35: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
36: Paella, paella.
35: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
36: Buenas noches.
35: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
0: Simone FM. The Amazing Top 70. Simone FM. Nummer 59.

0: Ja, lekker hoor. Het zijn de Stones op Simone FM.
1: De Simone FM. Amazing. Top 70.
0: En het bijzondere is bij dit liedje. Keith Richards, de gitarist van de Stones, die lag op een nacht gewoon lekker in bed. Werd ineens wakker. Heb je soms natuurlijk, hè. Maar die werd wakker met een melodie in zijn hoofd. Die pakte toen een cassette recordertje er nog bij. Heel lang geleden natuurlijk, hè. Die speelde dat gitaarriffje in. Viel ineens weer in slaap. Werd ineens wakker. Met natuurlijk dat cassette recordertje naast zijn bed. Had er een hele hoop snurkgeluiden had hij erop staan. Maar ook dat gitaarriffje van I Can't Get No Satisfaction. En misschien wel de grootste gitaarriff natuurlijk uit de rockgeschiedenis van The Stones. Uit 1965 alweer. En nummer 59 in de Simone FM Amazing Top 70. 11 over 10 is het. Goedemorgen, ik ben Martijn. Ik hou je tot 12 uur gezelschap. Zometeen nog Bert Vos tussen 12 en 2. Met het vervolg van de Amazing Top 70 en Henry Haan. Hij sluit hem af met de hoogste nummers. Tot een uurtje of 5 vanmiddag. Dat allemaal live vanuit Persen. We staan bij Voortman, Badkamers en Keukens. Zij hebben een feestje te vieren. Ze staan 70 jaar namelijk. Dat virus uitgebreid. Vandaag ook nog. Het hapjes, drankjes, de barbecue gaat er zometeen ongetwijfeld aan. En je bent van harte welkom in ieder geval in Persen om lekker langs te komen. Wij gaan lekker door met die Amazing Top 70. En daar vinden we de Queen of Country. Dolly Parton natuurlijk. Ze schreef dit liedje nadat een bankmedewerkster net iets te veel aan het flirten was met haar man. Ze besloot haar frustratie maar gewoon op papier te zetten. En de naam van dat liedje, dat komt alweer van een klein meisje dat haar ooit vroeg om een handtekening. Ze vond het gewoon een prachtige naam en beloofde dat ooit een liedje te gebruiken. En dat deed ze. Tijd om uit volle borst mee te zingen met Jolene van Dolly Parton.
1: De Simone FM Amazing Top 70. Powered by Voortman. Nummer 58.

luistert naar Simone FM met de Amazing Top 70. En het mooie is aan die Amazing Top 70, we gaan van links naar rechts. Hadden we het country muziek van Dolly Parton op nummer 58. En gewoon lekker door naar onvervalst Amsterdam sentiment natuurlijk, hè. Als er natuurlijk één man was die gewoon zong vanuit zijn toppen van zijn tenen, dan is het natuurlijk André Hazes wel. Geschreven ooit als weerspiegeling van zijn eigen soms best wel, ja, zware rock'n'roll leven. Natuurlijk de ultieme klassieker, die altijd net in de kroeg, vlak voor sluitingstijd nog even lekker gedraaid werd. Op nummer 57 te vinden dus in de Simone FM Amazing Top 70. André Hazes, bloed, zweet en tranen. De hele dag kun je dus lekker meezingen. We gaan nu weer terug naar de jaren 90. En dan bedoel ik eigenlijk de echte, knallende Eurodance van de jaren 90. Grote kans dat je deze misschien nog wel luidkeels meezong op de kermis. Of in de discotheken van toen natuurlijk. Hè. Ook dit is gewoon weer een heel slim trucje geweest. Het origineel was een rustig disco-liedje van Casey and the Sunshine Band. En de jongens van W, die gooiden gewoon het tempo wat omhoog. Dikke beat eronder. En de dansvloer, die liepen gewoon weer vol. Terug naar 1992, nummer 56 in de Amazing Top 70. W, Please Don't Go.

Stone Cold in de Simone FM Amazing Top 70 uit begin jaren 90. 1992 alweer. Van 56 natuurlijk dan op naar 55. En op nummer 55 in onze lijst gaan we naar Zweden toe. Daar vinden we ABBA. Ooit natuurlijk twee getrouwde koppels. Die hadden natuurlijk ongekend veel succes. Maar later ook de nodige portie drama in hun levens. Scheidingen. En mensen denken vaak dat het liedje gaat over hun eigen scheidingen. Maar dat is helemaal niet waar, want ze waren toen gewoon nog hartstikke gelukkig getrouwd. Met z'n vieren. Te vinden in de Simone FM Amazing Top 70. ABBA. Dit is Knowing Me, Knowing You.

0: 50 in de Simone Fem, Amazing Top 70, ABBA, Knowing Me, Knowing You. En zometeen de succesvolste meidengroep die Nederland ooit gehad heeft. En een liedje over een speelgoedpop.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
2: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
1: Zeg het Voortman, open dag bij Voortman op 26 en 27 juni.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
5: Tip om je lunch up te spijzen: softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
7: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
8: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor het gouden deeltje kom je heel snel naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
1: De Amazing Top 70. Nummer 54.
11: Hiya, Bobby.

0: just getting started.
1: De Simone FM, amazing, top 70.
2: Ja, een wereldhit in 1997 alweer. 29 jaar geleden, Aqua nam de wereld over met dit liedje. I'm a Barbie girl. Maar de makers van de echte Barbie, dat was dan weer speelgoedfabrikant Mattel. Die waren echt woest, sleepte Aqua direct voor de rechter. En het mooiste is nog wel dat de reactie van de rechter destijds was van, nou ja, ga maar eens gewoon lekker een beetje afkoelen op de gang. Maar natuurlijk fantastische reclame ook gewoon voor die Barbie-pop in die tijd. 1997 dus, Aqua en Barbie Girl op Simone FM in de Amazing Top 70. Dan nu naar de succesvolste meidengroep die we ooit gehad hebben in Nederland. Met typische dansjes natuurlijk, gigantische schoudervullingen. En ze stonden in tv-programma's over de hele wereld. En toch wel bizar als je de hitlijsten bekijkt, want dit liedje was in Nederland hun enige echte nummer 1 hit in de top 40. Dik verdiend op 53 in onze Simone FM Amazing Top 70. De Dolly Dots. Op nummer 53 dus. Dit is Love Me Just A Little Bit More.

0: Turner en Proud Mary.
1: De Simone FM Amazing Top 70.
0: En dat liedje is dan weer oorspronkelijk geschreven door John Fogerty van de band The Creedence Clearwater Revival natuurlijk. En het liedje gaat over een persoon die zijn drukke baan in de stad opzegt en gaat werken op een hele grote boot die over de Mississippi vaart. En die boot in dat liedje, die heet alweer Proud Mary. Nummer 52 in de Simone FM Amazing Top 70. Die vandaag de hele dag hoort op Simone FM op deze zaterdag. Dan naar 51. Daar vinden we Long Tall Ernie en zijn Shakers. En zij brachten de rock'n'roll helemaal weer terug naar Nederland in de jaren 70. Ze gooiden gewoon de allergrootste knallers uit de jaren 50 in een soort medley. Een soort snelkookpan. En dat werkte gewoon fantastisch. In de winter van 1977 stonden ze hiermee zelfs 4 weken lang bovenaan in de hitlijsten. Eén groot feest de herkenning.

Long Tall Early en de Shakers op Simone FM in de Amazing Top 70. And do you remember? Trouwens, op zondagochtend draaien we op Simone FM ook alleen maar jaren 70 muziek. Dat doen we zondagochtend dus tussen 6 en 12 in de 70s at Sunday. Moet je zeker eens gaan luisteren als je houdt van jaren 70 muziek. Want het geeft gewoon een heerlijk lekker gevoel zo op zondagochtend. Morgen dus ook weer tussen 6 en 12. De 70s at Sunday op Simone FM. Maar nu heel wat anders. We zijn lekker bezig met de Simone FM Amazing Top 70. De leukste Amazing liedjes alle tijden hoor je de hele dag hier. Aangekomen bij nummer 50 alweer. Daar vinden we Jan Smit, Als de Morgen is Gekomen.

0: Jan Smit.
1: De Simone FM Amazing Top 70.
0: En die vonden we terug op nummer 50 in de Simone FM Amazing Top 70. Ooit begonnen als klein jochie natuurlijk. Met Ik Zing Dit Lied Voor Jou Alleen, ergens in de jaren 90. Dit kwam dan weer in 2006. Toen werd hij volwassen met Als de Morgen Is Gekomen. Lekker de hele dag meezingen dus met de Simone FM Amazing Top 70. En als er eigenlijk één liedje is waar je het afgelopen jaar niet omheen kon, dan was het de volgende plaat wel. Van de feesttenten tot Formule 1-tribunes, iedereen zong deze plaat mee. Torsioneel komt dan weer uit 1976 van Mieke, die bracht het destijds uit. Het werd geschreven door vader Abraham. En Marco Schuitmaker, die blies het stof ervan af en maakte er een dikke hit van. Dit is De Engelbewaarder.

0: deal bij Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bytes. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
1: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
2: Laat die wasmachine maar draaien hoor. Nu Lenor vloeibaar wasmiddel, pots, wasverzachter en geurbooster 3 voor maar 15 euro. Wasmand in de hand en op naar...

0: Lisa.
1: Ik.
0: Your Pizza.
2: Oh, daar heb je Tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
5: we Oranje. Zullen te veel? Jokazon.nl. Almere en 40 jaar zijn weer en rollen.
6: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Wit stokbrood voor maar 75 cent. En biefstuk naturel. Schaal van 2 op 3 stuks voor 2,49 per 100 gram. Een fijn en voordelig weekend. Dat is die ja van Jumbo.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
9: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenore. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Een keuken koop je niet iedere dag. Kies daarom voor de ervaring, kwaliteit en vakkennis van Klassen Keukens. In de showroom ontdek je complete keukenopstellingen van hoge kwaliteit en een keur aan stenen werkbladen. En bekijk jouw nieuwe keukenplan heel handig met VR-bril. Klassen Keukens vind je in Emspark Lea, Duitsland en op klassenkeukens.nl.
9: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg.
12: Leijenberg, die van die garagedeuren.
13: Nou, garagedeuren, bedrijfsdeuren, compactdeuren, roldeuren, sectionaldeuren, overheaddeuren, kanteldeuren, vouwdeuren, schuifdeuren en snelslijtdeuren.
12: Juist ja.
13: Je vindt ons op Industrieterrein Driebond, Groningen. Leijenberg.nl.
14: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
11: De deuren van Leijenberg, vallen op.
13: Leijenberg.nl voor garage en industriedeuren. Industrieterrein Driebond, Groningen.
15: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 11 uur.
16: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De ANWB verwacht deze zomer een van de drukste vakantieperiodes op de Europese wegen. Het aantal hulpvragen stijgt naar verwachting met 8%. Veel Nederlanders kiezen voor autovakanties naar Frankrijk, Italië, Spanje en Scandinavië. De grootste verkeersdrukte wordt eind juli en begin augustus verwacht, met Zwarte Zaterdag op 1 augustus. De voetballers van Iran zijn ontevreden over hun behandeling tijdens het WK. Volgens de spelers belemmeren omstandigheden buiten het voetbal hun prestaties. Iran speelde 1-1 tegen Egypte en maakt kans op de knock-outfase. Door de oorlog met de Verenigde Staten verblijft de selectie in Mexico en reist pas laat naar wedstrijdlocaties. Voor de derde dag op rij is het landelijke junirecord voor de hoogste minimumtemperatuur verbroken. In Maastricht koelde het niet verder af dan 22,9 graden, na eerdere records in Horst en Vlissingen. In De Bilt bleef het officiële junirecord onveranderd, ondanks de eerste tropennacht ooit daar in juni. Een ruimtetelescoop van NASA dreigt door baanverlies terug te vallen in de atmosfeer. De in 2004 gelanceerde Swift-telescoop functioneert nog goed, maar daalde van 600 naar 400 kilometer hoogte door botsingen met deeltjes. Komende week moet een ruimtevaartuig de telescoop een zetje geven om zijn baan te verhogen. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden met Frankrijk verbroken. Het militaire regime verwijt Frankrijk inmenging in binnenlandse zaken, neocoloniale ambities en steun aan terroristen. Frankrijk noemt de stap vijandig, ongegrond en eenzijdig en zegt dat deze zorgwekkende koers van de Burkinese autoriteiten bevestigt. En dan het weer. Vanmiddag is er veel zon, alleen in het midden en westen is er kans op een plaatselijke onweersbui. De temperatuur loopt uit een van 33 graden in het westen tot 38 plaatselijk in het zuidoosten en oosten. Vanavond volgen vanuit het zuiden zware onweersbuien met kans op zware windstoten, hagel en wateroverlast. En tot zover het nieuws.
1: 11:02 is het. Zometeen tijd voor een bakkie. Met VOF de Kunst op nummer 47 in de Amazing Top 70 van Simone FM. Verkeersinformatie met twee meldingen. De A12 Duitse grens richting Arnhem tussen de Duitse grens en Duiven daar 9 kilometer. 44 minuten. Heeft allemaal te maken dat er een ongeluk is gebeurd. De weg is inmiddels daar wel weer vrij. Maar wel een forse vertraging dus nog van 44 minuten. Sterk als je erin staat daar. Ook de A12, diezelfde A12, maar dan tussen Arnhem en Utrecht. Tussen knooppunt Waterbeek en de afrit van Oosterbeek. Daar staat 4 kilometer. En de vertraging daar is zo'n 11 minuten.
17: De beste feestjes vinden in de keuken plaats. En voorbereiding met de hapjes ook. Daarom wil je één die helemaal past bij jouw smaak. Küchenhaus Heller uit Hazelune weet hoe dat werkt. Want de keukengeneraal heeft ruim 30 jaar ervaring. Küchenhaus Heller. Net over de grens in Hazelune. Küchenhaus-heller.de. Voordelig, sneller, heller. Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
18: Bij John Second Hand Shop en
19: voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijchon in Trouwenermond.
18: Je vindt jouw stijl Bijchon.
20: Droom jij van ultieme vrijheid op vakantie? Bij Zinger Campers huur je de mooiste campers in alle soorten en maten. Van compacte buscampers tot luxe half-integraal en integraal campers. Voor 1 tot 7 personen, van 5 tot 7 meter lang. Je vindt ons in Bijlen, in Hartje Drenthe. Kijk nu op zingercampers.nl.
15: Simone FM, de meest...

0: Tijd voor even een bakkie.
1: De Simone FM Amazing Top 70.
0: VOF de kunst te vinden op nummer 47 in de Simone FM Amazing Top 70. Met een liedje dat weer geschreven is door Erik van Muiswinkel. Eén kopje koffie dus. En die kun je vandaag halen als je wilt in Persen. Daar staan wij vandaag ook met de Simone FM Studio. Voortman Badkamers en Keukens bestaat 70 jaar. En vandaag vieren ze dat dus met een groot feest hier in Persen. Met een hapje, een drankje. Er komt nog een kookdemonstratie van de chef van de ATAG. Je kunt vanmiddag terecht tot een uurtje of 5. Je bent van harte welkom dus hier in Persen. En op Simone FM draaien we dus de Amazing Top 70. En hopelijk geniet je daar een beetje van. Lekker thuis, in de tuin misschien wel. In de auto onderweg. Of op het werk. In ieder geval lekker net zo genieten, hoop ik, als ik doe. We zijn er eigenlijk al stiekem een beetje over uit. Dat is iets wat we gewoon eens een keer vaker moeten gaan doen. Lekker meezingen. De hele dag dus nog tot een uurtje of 5 doen we dat dus. Aangekomen bij nummer 46. Daar vinden we een eigen huis, een plek onder de zon. Het klinkt een beetje alsof René Vroge dit bedacht had als een mooi soort levensliedje. Maar de realiteit is toch een stukje anders. Hij nam dit liedje in eerste instantie gewoon puur en alleen op voor een reclamespotje van een hypotheekverstrekker. Maar iedereen, ja, die begon het ineens mee te zingen. Dus toen moest er een single van komen. Voor het koortje werden toen de mannen van het Goede Doel er nog even bijgehaald. En ja, een hit was geboren. Op nummer 46 vinden we René Vroger en het Goede Doel. Alles kan de mens gelukkig maken.

0: 1989. René Vroeger en het Goede Doel. En alles kan een mens gelukkig maken.
1: De Simone FM Amazing Top 70.
0: Precies, daar zitten we vol in vandaag. Van 70 naar 1, we draaien ze allemaal lekker meezingen de hele dag. Met de Amazing Top 70 hier op Simone FM. Dan Ameland, bij 1985. Heel Nederland zat toen aan de buis gekluisterd voor de Soundmix Show van Henny Huisman. En daar in die Soundmix Show, daar stond een piepjonge Gerard Joling met een onmogelijk hoog stemgeluid. En het grappige daarvan is, hij heeft de finale van dat programma helemaal niet gewonnen. Hij werd derde in 1985. Toch bracht hij die single uit en hij was gewoon de enige die er een gigantische hit aan overhield. En probeer dan eens mee te zingen met die hele hoge noten van Gerard Joling natuurlijk. Op 45, Love is in Your Eyes.

0: FM met Cindy Lauper.
1: Simone FM, Amazing Top 70. Powered by Voortman.
0: En die vonden we dan weer terug op nummer 44. Girls Just Want To Have Fun. Maar het is dan weer geschreven, opgenomen door een man. Robert Hazard, die schreef het in 1979. En Cindy Lauper die besloot toen de tekst een beetje aan te passen. Die gaf er gewoon een flinke dosis girl power aan. En maakte er een hartstikke lekkere meezinger van natuurlijk. En die past prima natuurlijk in die Simone FM Amazing Top 70 die we vandaag uitzenden. We gaan door met een andere lekkere jaren 80 knaller. Die klinkt een beetje als een liefdesliedje. Maar voor een heel ander doel geschreven. Want Kim Wilde schreef hem toen ze voor de allereerste keer tante werd. Speciaal voor haar pasgeboren neefje Marty. Een soort kraamcadeautje dat uitgroeide eigenlijk tot een wereldhit. Tijd om ook lekker mee te zingen met nummer 43. Daar vinden we dus Kim Wilde en You Came.

Kim Wilde op nummer 43 uit 1988. En je hoorde You Came in de Simone FM Amazing Top 70. Dan nu eens even tijd voor je leren jasje en je zonnebril. Want op nummer 42, daar vinden we George Michael. Dit is Fate.

0: Nummer 42, George Michael en Fate in de Simone Femme Amazing Top 70. Zometeen tijd om niet alleen mee te zingen, maar ook om je luchtgitaar eens even bij te gaan pakken. Want er komen zometeen wat scheurende gitaren aan.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Bessen of Assen.
2: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
1: Zeg het Voortman, open dag bij Voortman op 26 en 27 juni.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo voor maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
5: Tip om je lunch up te spijzen: softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
7: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
8: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar...
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wehkamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wehkamp.
1: Amazing Top 70. Nummer 41.

0: Lekker nummer 41, Guns N' Roses.
1: De Simone FM. Amazing. Top 70.
0: En daar vonden we Sweet Child O' Mine. En Slash, die gitarist van Guns N' Roses, die had er in het begin gewoon helemaal niks mee met dat welbekende gitaarritje. Hij speelde het ooit een beetje in de oefenruimte van Guns N' Roses. Voor zijn eigen vingers, weet je wel. Even je vingers opwarmen of voor het gitaarspelen. Hij vond het zelf niks. Maar Axl Rose, de zanger, die hoorde toevallig vanuit een andere kamer waar hij lekker zat. Die riep gelijk van, goh, dit moet je onthouden. Direct verkocht, schreef er een tekst bij. Ja, een dikke hit geboren natuurlijk, hè. Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine. In de Simone FM Amazing Top 70. Die je vandaag lekker de hele dag hoort. Dan lekker door met andere gitaren. Standje van, ja, lekker het gaspedaal intrappen als je in de auto zit natuurlijk, hè. Raampjes open, heerlijk. Steppenwolf. Die vinden we op nummer 40. Dit is Born.

als je nu in de auto zit, dan trap je dat gaspedaal toch wel even iets harder in, hè? Steppenwolf in de Amazing Top 70 op Simone FM en Born to be Wild. Zometeen een van de meest iconische uithalen die er toch wel bestaan in de muziekgeschiedenis. En als je luistert naar de originele single, de eerste seconde van de plaat, dan hoor je op een gegeven moment een heel raar vals pianoakkoord. Daarna hoor je iemand grinniken. En dat was de zanger Sting van de Police. Die ging met zijn billen op het piano zitten. Dat vonden ze op een gegeven moment zo grappig dat ze dachten, nou, we laten dat gewoon lekker zitten op die tape. Gewoon lekker staan in deze single van de Police. Roxanne, hoor je in de Simone FM Amazing Top 70 op nummer 39.

0: tonight.
1: Nummer 38 voor Teaspoon.
2: De Simone FM. Amazing. Top 70.
1: En je hoorde Sex on the Beach. En het is een lekker gevarieerd lijstje, die Simone FM. Amazing top 70. Want van dikke gitaren net met druk van Steppenwolf en de Guns N' Roses. Nu gewoon lekker naar het strand toe, samen met de Teaspoon. Gigantische zomerrit natuurlijk in de jaren 90. En daar mogen we best een beetje trots op zijn als Nederlanders. Want Teaspoon is gewoon hartstikke Nederlands. Ze scoorden gewoon een dikke grote zomerrit in heel Europa tot in Engeland aan toe. En we blijven dan weer in Nederland. Want BZN, die ken je natuurlijk van die gezellige palingpop. Maar ooit, in de jaren 60 en 70, maakten ze gewoon snoeiharde rockmuziek. Alleen dat werkte voor geen meter. De band stond letterlijk op het punt om te gaan stoppen. Als allerlaatste reddingspoging dachten ze van nou, we gaan het gewoon op een compleet andere boeg gaan we het gooien. Een Frans klinkend liedje met de nieuwe zangeres Annie Schilder. En dat werd hun allereerste nummer 1 hit. Ja, de rest is geschiedenis natuurlijk, hè. Uiteraard te vinden in de Simone FM Amazing Top 70. BZN en Mon Amour op 37.

Lekker meezingen zo op zaterdagochtend natuurlijk met BZN en Mon Amour. Op deze zaterdag dus vandaag ook weer een tropisch dagje. En we zitten deels in een superhittegolf, las ik net. Daarvoor moet het 5 opvolgende dagen minstens 30 graden worden. Waarvan minimaal 3 dagen dan op de rij 35 graden of meer. En dat is gebeurd, want in El, dat ligt in het midden van Limburg, daar is zojuist al 30,4 graden gemeten. Een minuutje geleden, dus daarmee is de superhittegolf een feit geworden. En dat is sinds 2020 niet gebeurd, maar nog nooit eerder zelfs. In juni is dat volgekomen, dus we hebben wat dat betreft weer wat geschiedenis geschreven vandaag. Nou, gelukkig op de radio hier een hoop verkoeling met de Simone FM Amazing Top 70. De hele dag gewoon lekkere, leuke liedjes. Waar je lekker blij van wordt, waar je lekker van kunt meezingen. Zometeen na 12 uur zit hier Bert Vos met het vervolg van de Amazing Top 70. En mijn laatste liedje, dat is de nummer 36. En daarvoor blijven wij in Volendam. Hadden we net BZN natuurlijk. Nu, twee andere mannen uit Volendam. Nick en Simon. Zij scoren in 2008 een hartstikke grote dikke hit. En ook deze kun je natuurlijk lekker meezingen.

0: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1 plus 1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Nieuwe auto?

0: service met een glimlach.
1: Onder één dak. Tjirtsma biedt het met gemak.
0: Autobedrijf Tjirtsma.nl.
2: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
0: Was je auto nu vanaf €10 in de vernieuwde wasstraat van autobedrijf Tjirtsma.
1: Onder één dak, wat Tjirtsma biedt het met gemak.
0: Autobedrijf Tjirtsma in Nieuw-Weerdingen.
4: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
8: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
10: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
12: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
13: Brussel-Zuid.
12: Hé, nu al?
11: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
0: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 12 uur.
14: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Bij een vliegtuigcrash tegen de hoogste wolkenkrabber in Peking is de piloot om het leven gekomen. 13 anderen raakten gewond, melden de Chinese autoriteiten. Het sportvliegtuigje stortte gisterenmiddag neer tegen de 528 meter hoge toren. Ooggetuigen hoorden een harde knal en zagen brokstukken van het gebouw naar beneden vallen. Apple wil geheugenchips inkopen bij de Chinese chipfabrikant CXMT, die op de zwarte lijst van het Amerikaanse Pentagon staat, schrijft de Financial Times. Het bedrijf zou banden hebben met het Chinese leger. Door de wereldwijde chiptekorten en stijgende prijzen zoekt het concern naar extra leveranciers voor hun producten. De ANWB verwacht deze zomer een van de drukste vakantieperiodes op de Europese wegen. Het aantal hulpvragen stijgt naar verwachting met 8%. Veel Nederlanders kiezen voor autovakanties naar Frankrijk, Italië, Spanje en Scandinavië. De grootste verkeersdrukte wordt eind juli en begin augustus verwacht, met op 1 augustus Zwarte Zaterdag. De voetballers van Iran zijn ontevreden over hun behandeling tijdens het WK. Volgens de spelers belemmeren omstandigheden buiten het voetbal hun prestaties. Iran speelde 1-1 tegen Egypte en maakt kans op de knock-outfase. Door de oorlog met de Verenigde Staten verblijft de selectie in Mexico en reist pas laat naar wedstrijdlocaties. En voor de derde dag op rij is het landelijke juni-record voor de hoogste minimumtemperatuur verbroken. In Maastricht koelde het niet verder af dan 22,9 graden... na eerdere records in Horst en Vlissingen. In De Bilt bleef het officiële juni-record onveranderd, ondanks de eerste tropennacht ooit daar in juni. Het weer, Ook vandaag is het weer een tropische dag met wolken en zonnige perioden. Er staat maar weinig wind en het wordt zo'n 34 tot 36 graden. Aan de kust wat koeler met 30 graden. Vanavond kunnen vanuit het zuiden regen- en onweersbuien ontstaan met daarbij hagel en zware windstoten. En tot zover het nieuws.
13: En dan de Simone FM verkeersinformatie. Alleen de A12 Zevenaar Duitse grens. Daar is een vertraging van 17 minuten. En de andere kant op Duitse grens richting Arnhem. Daar is momenteel een vertraging van 10 minuten. En dat was het.
15: Kok Wonen en Slapen. De woonspecialist in Leek heeft nu PVC plakvloeren. De tweede vierkante meter 50% korting. 25% korting op huismerk raamdecoratie. 20% korting op solar screens en 15% korting op horen. Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat.
16: Bent u in de financiële problemen gekomen en zoekt u hulp om uw financiën op orde te krijgen? Neem dan eens contact op met budgetbeheer Eems Delta. Samen en met persoonlijke begeleiding zoeken wij naar een blijvende oplossing. Want u hoeft het niet alleen te doen. Kijk voor de contactgegevens op budgetbeheereemsdelta.nl. Budgetbeheer Eems Delta. Voor een financieel stabiel leven.
15: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonen en slapen.nl.
17: Je houdt van auto's. En je gaat voor het allerbeste, toch? Waarom neem je dan genoegen met het normale vermogen van je motor? Ga voor Scholtmeyer Tuning. Meer vermogen en rijplezier en toch brandstof besparen. Voor slechts €250. Welk merk auto, busje of vrachtwagen je ook rijdt, kom langs in Westerbork. Scholtmeyertuning.nl. In elke auto schuilt een monster.
18: Toe aan echt zitcomfort? Bij Zitwereld in Rode vindt u relax voor thuis, sta op stoelen en banken. Allemaal uit voorraad leverbaar. Ontdek onze 5000 vierkante meter showroom vol zitgemak en kies uit een ruime collectie. Want Zitwereld is dé specialist in maatwerk. Kom langs in Rode met gratis parkeren of kijk op zitwereld.nl. Zitwereld, waar zitten genieten wordt.
19: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern, antiek en klassiek op 8000 vierkante meter. Deze maand hoge kortingen op al onze showroombarren, barkrukken en stamtafels. Dus ook voor uw eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-palast.de.
20: Simone FM. De Amazing Top 70. Simone FM. Nummer 35. Nee.

0: Niet alleen de film was een groot succes, ook deze plaat natuurlijk. Bill Medley en Jennifer Warnes.
1: De Simone FM Amazing Top 70.
0: De Amazing Top 70. Daar zijn wij mee bezig momenteel op Simone FM. En dat doen we dan de hele dag. Dat wil zeggen tot we bij nummer 1 zijn. En wat we dan gaan doen, ik heb geen idee, maar ik denk dat lekkere zomerse platen gaan draaien. Dit was nummer 35 in de Amazing Top 70. En als je de lijst wil nalezen, dat kun je doen. Op internet ga even naar de website van Voortman Persen. En daar is de hele lijst te vinden. En dan kun je ook zien wat er op nummer 1 staat. Want ik zie wat appjes binnenkomen. Waar staat die lijst? Nou, die is te vinden dus bij Voortman. En daar zijn we vandaag ook te gast. In deze hitte. Ach, wat is hitte. We staan in een heerlijke ruimte waar een goede airco-installatie staat volgens mij. Dus het is hier prima vertoeven. En we hebben gasten uit Duitsland.
2: Hoi, hoi.
0: Hoi, hoi. Jendrik is het, hè?
2: Ja.
0: Jendrik, jij komt uit Duitsland. Je bent Duitser van origine, volgens mij.
2: Ja, 100% Duits.
0: Ja. En je luistert naar de Nederlandse radio. Wow.
2: Ja, echt waar. Is helemaal mooi. Ik ben een grote fan van Simone FM. Ja, voor het eerst gehoord op, was het 2021. Daar hebben we een nieuwe auto gekocht. En die heeft een magische DAB Plus radio.
0: Oh ja.
2: En daar stond Simone FM op. En ik als radio-enthousiastische mens dacht, ja, dan moet ik maar even alle zender horen. En dan ben ik bij Simone FM, ja, blijven hangen.
0: Maar je bent Duitser, je praat toch aardig goed Nederlands?
2: Ja.
0: Aardig goed, heel erg goed.
2: Ja, echt waar. Ik heb in Enschede heb ik gestudeerd op Saxion. Ik moet helaas zeggen, ik heb het niet afgerond vanwege corona. Dat is dan alles niet meer zo makkelijk, maar ik heb die taal helemaal goed geleerd. En dat is het nu.
0: Oké, maar je hebt interesse voor de radio. Doe je er ook wat mee dan?
2: Ja, helaas niet. Het is in Duitsland dan toch een beetje moeilijk bij een radiozender te werken. Omdat ze willen liever mensen hebben die gestudeerd hebben en heel lang stages zijn gelopen en zulke dingen. En ja, het is een beetje moeilijk.
0: Ja, je kunt tegenwoordig met AI kun je prachtige documenten vervalsen. Hè? Ja, dat is niet zo moeilijk.
2: Ja, maar dat doe ik niet. Ik ben een eerlijke mens.
0: Ja. Maar wat onderscheidt dan de Nederlandse radio van de Duitse radio?
2: Ik heb het altijd gezegd. Het Nederlandse radio, dat is toch steeds Nederlandse radio, steeds dynamischer. Toch? Met alles in het programma en de muziek. Ik zeg, de Duitse radio is toch echt wel mainstream. En ik heb nog nooit iemand gevonden, en dat is ook eigenlijk waarom ik Simone FM zo vaak luister. Iemand die vinylplaten draait. Dat is echt bijzonder. Dat zijn dingen die vind je in Duitsland echt niet. Nee. Dus niet in de regio.
0: Nee.
2: Dus
0: maar heb je thuis dan ook een draaitafel en zo?
2: Ik ben van plan weer in te kopen.
0: Ja, moet je doen. Ja, moet echt je echt waar. Doen. Echt dat waar. Is leuk, ja, man. Ja. Dat is echt leuk. Hoe oud ben je?
2: Wat denk je?
0: Ja, weet ik veel, joh. Nee, weet ik niet. Ik ga niet gokken.
2: 28.
0: 28. Ja. Oh, dat is nog jong. En dan ben je met vinyl bezig.
2: Ja, toch.
0: Ja, ja. Leuk. Ja. En deze oude muziek. Want Simone FM draait redelijk veel oude muziek.
2: Ja, echt. En ik was ook totaal blij. Ik ben ook een echte fan van Modern Talking.
0: Oh.
2: Ja, en ik weet het nog. Ik was,
0: je komt wel voor in de lijst, denk ik.
2: Ja, ik heb het ook aangevraagd, denk ik. Maar ik was 21:15 s'avonds. Ben ik van een vriend naar huis gereden. En dan hoorde ik Your Heart, Your Soul. En ik zat in de auto en aan vibe en vond het helemaal goed.
0: Nou, je komt die plaat vast wel tegen.
2: Ja, super.
0: Hey, dankjewel. En vermaak je, zou ik zeggen. Op mijn kosten mag je wat te drinken halen.
2: Dank je.
0: Wij gaan door met de Amazing Top 70. Ik zei het al, die lijst die is na te lezen. Dan moet je even kijken op de website van Voortman. Die bestaan 70 jaar en die hebben vandaag een feestje. En het is hier gezellig en het is hier lekker cool. Dus schroom niet om ook gewoon deze kant op te komen. Even kijken hoor, ik moet wennen aan al die knoppen hier. Maar volgens mij zegt dit knopje waar we zijn gebleven.
1: Nummer 34.
0: Ja zeg, het werkt. Oh, een lekkere zomerse. De Copacabana. Hier is op nummer 34 Barry Manilow.

0: Ja, we hanteren vandaag een lijstje met meezingers. Nou, dit is meezingen hoor. De live uitvoering van Coldplay en Viva La Vida.
1: Simone FM, Meezing Top 70. Powered by Voortman.
0: Ja, de Meezing Top 70, powered by Voortman. En de lijst is ook na te lezen op de website van Voortman in Persen. Daar zijn we ook vandaag aanwezig, ondanks de hitte. Het is hier helemaal niet warm. Arno, goedemiddag.
2: Goedemiddag Bert.
0: Airco werkt goed hier.
2: De airco staat gewoon lekker aan. Ja. Dus binnen is gewoon goed te doen. Ja. En buiten hebben we een hapje en een drankje. Dus ja, kom
0: buiten,
2: lekker langs.
0: Buiten is ook goed te doen. Jij bent een beetje de grote baas hier.
2: Wat is groot?
0: Nou, qua lengte niet zo. Maar ja. Jij bent sinds 3 jaar hier een beetje de baas, toch?
2: Ja.
0: Ja. Goh, ik heb mijn huiswerk gedaan. Maar jij hebt je huiswerk ook gedaan, vertelde je me net. Want ja. Je bent even in de geschiedenis gedoken van 70 jaar Voortman.
2: Ja.
0: En wat voor geheimen heb je ontdekt?
2: Wij zijn een hele mooie club mensen bij elkaar. Met een
0: je mag wel dichter naar de microfoon.
2: Sorry. Een hele leuke club mensen bij elkaar die echt graag samenwerken en hele mooie dingen produceren. En daar zijn we ontzettend trots op met ons team.
0: Ja, maar dit is het verkoopverhaaltje. Nee, ik wil even een anekdote horen van dit ben ik ook tegengekomen.
2: Oeh, een anekdote. Dat is altijd lastig om die in één keer tevoorschijn te halen. Ja, dan kom ik toch terug op ons team. Dat zijn de mensen waar we het mee doen. Ja. Dat zijn gewoon toppers.
0: Ja, dat zijn toppers. Ja. Oké, 70 jaar Voortman nu, vandaag. Ja. Ze zeggen wel eens vrouwenbloot, handeldood.
2: Ja, dat klopt ook wel een beetje. Ja. Zeker met deze temperaturen gaat niemand voor zo'n lol in een showroom zitten om een keuken of een badkamer uit te zoeken. Maar ja, Iedereen is wel welkom om lekker even te komen kijken. Ja. Dan maken we een afspraak met je.
0: Een paar kilometer verderop hebben ze de TT van Assen. Dat gaat gewoon door. Alles is ongeveer afgezegd. Ja. Delfonk bijvoorbeeld, Biddinghuis is afgezegd. Allerlei grote evenementen. Maar ze gaan wel naar de TT in Assen in de brandende zon zonder schaduwplek. Ik zou zeggen, kom deze kant op.
2: Ik adviseer iedereen, kom hier lekker heen. We hebben
0: gratis eten
2: aanstaan.
0: En drinken.
2: Zeker weten.
0: Fantastisch. Hey, maar wat is de trend van dit moment eigenlijk qua keuken?
2: De keuken zijn weer de lichte kleuren, de pastelkleuren, de aardse tinten. Het moet allemaal weer warm en zacht. Dat is wat we heel veel zien. Ook in de badkamers zien we hetzelfde eigenlijk terugkomen. Mooie beige tegels.
0: Ja, geen beukenhouten lesjes meer.
2: Dit zien we niet meer. En luxe. Mensen willen graag luxe.
0: Ja, is dat zo? Ja. Wat is nou echt het nieuwste gadget dan op het gebied van de keuken?
2: De koeker is natuurlijk iets wat altijd gevraagd wordt. Direct kokend water, de stoomoven. Om je eten goed te kunnen bereiden. Ja, dat zijn wel de premiums.
0: Ja, de koeken. Maar dat is ook alweer 10, 15 jaar oud, toch? Ja,
2: maar het is echt een vraag. Iedereen wil graag een koeker.
0: Ja, is het echt zo handig? Gelijk kokend water.
2: Als je iets moet gaan koken, knop je om, gelijk klaar.
0: Ik heb er nog nooit in verdiept. Ik ben ook echt a-technisch. Maar hoe werkt dat dan?
2: Er zit een vat onder waar kokend water in zit. Ja, je drukt op de knop en het komt er gelijk uit.
0: Oké, wat handig.
2: Zo
0: nou zeg. Maar ik heb nu geen heet water nodig. Ik heb ijsblokjes nodig.
2: Ja, ook dat kan. Want ze hebben er ook mee met een koelwaterfunctie.
0: Oké. Heb je nog een speciale aanbieding vandaag?
2: Ja, iedereen die vandaag komt en die een afspraak bij ons maakt, die krijgt van ons, als hij iets bij ons aankoopt, een tv-cadeau.
0: Oké. En wij gaan meezingen weer.
2: Yes.
0: Ja, nummer. Even kijken of je huiswerk gedaan hebt. Wat is nummer 32?
2: Sorry.
1: Nummer 32.
0: Even kijken of je de plaat kent dan. Luister eens even.
2: John Bon Jovi.
0: Ja zeg! Nou! Jij krijgt de koelkast van mij.
2: Super.
0: Dankjewel Arno.
2: Dankjewel Bert.
0: Dit is Bon Jovi.

0: 1,99. Altijd laag.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Bessen of Assen.
2: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
1: Zeg het Voortman. Open dag bij Voortman. Op 26 en 27 juni.
3: Het is nog 4 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3,500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor €10. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
8: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
9: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
10: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
11: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
13: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
14: Ik heb letterlijk niks.
15: Het gaat de hele dag regenen, hè?
16: Nee, ik heb geen regenjas.
17: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
12: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
1: De Amazing Top 70. Nummer 31.

0: vaak voorbij hoort komen op Simone FM. Maar op zo'n dag als vandaag, de Meezing Top 70, dan moet dit toch kunnen. Pussycat en Mississippi. Dat wou ik nog niet draaien eigenlijk. Ik wou even dit doen.
1: De Simone FM, Meezing Top 70.
0: Even een kleine pauze, want ik krijg allerlei leuke berichten binnen, dat is leuk. Henny die schrijft, goedemiddag Bert, leuk dat je er weer bent. Volgens mij was Richard Meijer vanmorgen op de zender. Weet het niet zeker, dat begon om 9 uur, nee. Dat was Martijn Woering, we doen het vandaag met z'n drieën. Martijn Woering was aanwezig vanmorgen. Straks nog Henry Haan en ondergetekende dus. En wij vullen deze dag deze Meezing Top 70. En er worden nu al ideeën gevormd om dit lijstje wat groter te maken en om daar nog wat meer mee te gaan doen. Want er zijn heel veel suggesties binnengekomen in een relatief korte tijd. 223 unieke platen zijn binnengekomen de afgelopen 2 weken. Daar hebben we dan een lijstje van gemaakt. Dat is dan die top 70. En hoe hebben we dat dan gedaan? We dachten van nou, tegenwoordig, iedereen is veel bezig met AI. Laten wij eens AI wat vragen stellen. En aan de hand daarvan de volgorde laten bepalen. Nou, allereerst hebben we al die 223 erin gepleurd en gezegd van nou, geef maar even aan. Volgens de Nederlandse top 40, welke rangschikking zou het moeten zijn? Wat hebben we ook gedaan? Vervolgens meezinggehalte, percentage moet berekend worden. Nou, hebben ze ook rekening mee gehouden. Kregen we nog weer een ander lijstje. Dan onder koks en medewerkers in restaurants. Hoe slaat dan de lijst? Hoe staat dan de lijst ervoor? Nou, ook daar kwam dan weer een reekmodule op los. En de laatste handeling die we hebben verricht van hoe zou het lijstje moeten worden gevormd aan de hand van de playlist van Simone FM van de afgelopen jaren. En toen kwam dit lijstje eruit wat je dan nu kan nalezen op de website van Voortman in Persen. Moet je maar even googelen als je thuis zit bij de barbecue of met je voeten in het water of wat dan ook. En je wil even meelezen. Pak de website van Voortman er even bij. De jubilaris bestaan 70 jaar en daarom is het ook een top 70 geworden. En daar kun je dan die hele lijst vinden. En dan zie je ook alvast wat er op nummer 1 staat. Nou, daar zijn we nog lang niet aan toegekomen. Nou, dat wil zeggen, nog 29 platen te gaan, hè? Want daar zijn we nu aanbeland. We hadden zojuist Pussycat en Mississippi. En dan komen we dus nu bij nummer 29. Die gaan we draaien. Een mooie plaat. Een leuke meezinger. Zeker in de kroeg, maar ook in de keuken. Geniet ervan. Hier is Billy Joel en Piano Man.
1: Nummer 29.

0: Zeker hoort deze plaat ook thuis in dit lijstje. De Amazing Top 70. André Hazes en Een Beetje Verliefd.
1: De Simone FM Amazing Top 70.
0: De Amazing Top 70. We zijn alweer aanbeland bij nummer... Dat was, ik moet even kijken, nummer 28. Ja, Fred schrijft nog, want dat deed hij al eerder vanmorgen. 11:15. René Vroger schrijft hij. Hoort eigenlijk op de eerste plaats te staan. Ja, dat is dus niet zo. René Vroger die stond op... 45 geloof ik. Nee, 46. Alles kan een mens gelukkig maken. Het hele lijstje is na te lezen. Moet je even kijken op de website van Voortman in dit geval. Daar staat de hele Amazing Top 70. En we zijn al van plan om deze lijst nog wat groter te gaan maken. Misschien nog dit jaar wel en dan nog eens een keer te gebruiken. Heb je wat leuke ideetjes voor die Amazing Top 70 wat erin zou moeten staan? Dan wordt het misschien wel een Amazing Top 100 of Top 1000. Even een week lang misschien wel. Stuur maar eens even wat in. Dan gaan we eens kijken. Sowieso, de app van Simone FM is gewoon bereikbaar. Je kunt ons gewoon een berichtje sturen. 085-1143-999. En je kunt natuurlijk ook radio komen kijken. Dat is ook mogelijk. We zijn bij Voortman in Pessen. En daar staan we de hele dag omdat ze 70 jaar bestaan. En ja, er is hier van alles te eten en te drinken. We gaan zo meteen door met de lijst. Dan komen we uit bij ook weer een hele lekkere plaats. Ja, ik kan het eigenlijk wel verklappen. Want je kunt hem ook lezen. Je gaat zo meteen horen. Kiss. And I was made for loving you. Over een paar minuten.
2: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check. Pas aan en door.
3: Nieuwe auto? Ga naar autobedrijf Tjeerdsma in Nieuw-Weerdingen.
4: Een heerlijk gevoel. Wow, wow, wow. Een mooie auto is ons doel.
3: Service met een glimlach.
4: Wow, wow, wow. Onder één dak. Wow, wow, wow. Tjeerdsma biedt het met gemak.
3: Autobedrijf Tjeerdsma.nl.
5: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
3: Was je auto nu vanaf 10 euro in de vernieuwde wasstraat van autobedrijf Tjeerdsma.
4: Onder één dak. Tjeerdsma biedt het met gemak.
3: Autobedrijf Tjeerdsma in Nieuw-Weerdingen.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Ah, nee hè.
8: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
7: Ja, weer eens.
8: Nou, tof jij even.
7: Oh ja?
8: Ik heb net koffie gezet.
7: Lekker.
8: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
9: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar Ziggo.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1+1 gratis. En Calvé-saus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
5: Nieuw en gebruikte koelkasten, wasmachines, beeldschermen en andere apparatuur. En dat voor belachelijk lage prijzen. Kom naar Nieuw en Bijna Nieuw aan de Atoomweg in Groningen.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 1 uur.
8: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Iran heeft naar eigen zeggen doelen aangevallen die banden hebben met het Amerikaanse leger. Is een reactie op recente Amerikaanse luchtaanvallen op Iraanse opslagplaatsen voor raketten en drones. Die aanval was weer een reactie op een droneaanval op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Ondertussen maakte ook de eilandstaat Bahrein melding van een vijandige droneaanval op haar grondgebied. De parkeergarage aan de Bas Pauwestraat in Rotterdam-Zuid blijft voorlopig gesloten na een brand in een elektrische auto. 4 andere auto's gingen ook in vlammen op. De gemeente onderzoekt of de constructie van de begane grond veilig is. Vrijwel alle bewoners van het appartementencomplex zijn terug naar huis. Alleen de parkeergarage en de binnentuin blijven afgesloten. Bij een vliegtuigcrash tegen de hoogste wolkenkrabber in Peking is de piloot om het leven gekomen. 13 anderen raakten gewond, melden de Chinese autoriteiten. Het sportvliegtuigje stortte gisterenmiddag neer tegen de 528 meter hoge toren. Ooggetuigen hoorden een harde knal en zagen brokstukken van het gebouw naar beneden vallen. Apple wil geheugenchips inkopen bij de Chinese chipfabrikant CXMT, die op de zwarte lijst van het Amerikaanse Pentagon staat, schrijft de Financial Times. Het bedrijf zou banden hebben met het Chinese leger. Door de wereldwijde chiptekorten en stijgende prijzen zoekt het concern naar extra leveranciers voor hun producten. De ANWB verwacht deze zomer een van de drukste vakantieperiodes op de Europese wegen. Het aantal hulpvragen stijgt naar verwachting met 8%. Veel Nederlanders kiezen voor autovakanties naar Frankrijk, Italië, Spanje en Scandinavië. De grootste verkeersdrukte wordt eind juli en begin augustus verwacht, met op 1 augustus Zwarte Zaterdag. Het weer dan. Ook vandaag is het weer een tropische dag met wolken en zonnige perioden. Er staat maar weinig wind en het wordt zo'n 34 tot 36 graden. Aan de kust wat koeler met 30 graden. Langs de westkust kan vanmiddag al een enkele bui vallen. Vanavond ontstaan vanuit het zuiden regen- en onweersbuien, met daarbij mogelijk hagel en zware windstoten. En tot zover het nieuws.
9: En dan de Simone FM verkeersinformatie. Wat kleine files. De A7, Heerenveen Den Oever. Tussen de afrit Zurich en Brezandijk. Daar is momenteel de vertraging van 4 minuten. Dan de A12 Arnhem richting Duitse grens. Tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens. 6 minuten vertraging. En de andere kant op. Duitse grens richting Zevenaar. 8 minuten vertraging. Dan nog de A15 Rotterdam-Gorkum. Tussen Hardingsveld-Giessendam en knooppunt Gorkum. Daar is momenteel de vertraging van 5 minuten. De A20 nog, hoek van Holland-Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Krooswijk. Daar is momenteel een vertraging van 7 minuten. En dat is het.
10: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
11: Virena Autogroep. Kia-dealer, maar nu ook de nieuwe dealer van Omoda en Jeku. Virena Autogroep vind je in Emmen. Nieuw, aan de Nijbracht. En in Assen, Stadskanaal, Winschoten en in Groningen. Stap eens binnen bij een van onze showrooms of kijk op virenaautogroep.nl.
10: Oh, wil je meteen wooninspiratie opdoen? Kijk op sfeer.nl of kom naar de winkel in Assen of Zwolle. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
12: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
13: Bij Sean Second Hand Shop en Meubelstore.
14: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bij Sean in Trouwenermond.
13: Je vindt jouw stijl bij Sean.
15: En wat gaan we doen dit weekend? Heerlijk de tuin in. Johan Schuitema in Mussel helpt u graag met zaden, meststoffen en heel veel bloeiende tuinplanten aan een mooie groene tuin. 6 dagen in de week geopend, al vanaf 8 uur 's morgens. Johan Schuitema in Mussel.
7: Simone FM, de Amazing Top 70. Nummer 27.

0: Ik weet het nog bijna als de dag van gisteren. De heren werden helemaal verguisd toen ze deze plaat uitbrachten.
1: De Simone FM Amazing Top 70.
0: Want het was toch echt een rockband, puur zang. En dan kom je met disco rock. En dat stond ook gewoon pontificaal op het hoesje gedrukt van dat singeltje. Kirsten Huivers met For Love and You komt voor in de Amazing Top 70. Voor het eerst dat we dat lijstje gaan doen. Het is eigenlijk gebeurd op verzoek van Voortman. Die kwamen met een idee van we moeten wat leuks bedenken met platen. Lekkere, vrolijke platen. En al dus ontstond dit lijstje, de Amazing Top 70. En die kun je ook nalezen op de website van Voortman in Persen. Dan vind je de hele lijst 70 platen. Nou, dan kun je zien wat je gemist hebt, mocht je wat later inschakelen. En dan kun je ook zien wat je dan nog van ons te goed hebt. En ik zeg het je, dit krijgt nog een vervolg. Dit lijstje krijgt echt nog een vervolg. En wil je erop reageren? Dat kan. Je kunt nu alvast een leuke meezinger insturen voor bijvoorbeeld de volgende lijst. Hè. Mocht je deze lijst eens even bestuderen en denken van, oh, dat ontbreekt en dat ontbreekt. Stuur het gewoon in. Dan gaan we er rekening mee houden. Gaan we dat meenemen. En er komt vast nog een vervolg op deze Amazing Top 70. En je kunt ook radio kijken. We zijn vandaag aanwezig bij Voortman in Persen. De hele studio opgebouwd. En dan kun je gezellig eens even komen kijken. Wat drinken en eten. Alles is mogelijk. En maak je geen zorgen. De temperatuur. Het is hier echt aangenaam in een gigantisch grote hal. Goeie airco. Dat is lekker fijn. Tot 5 uur zijn we hier aanwezig. Zometeen gaat Henry Haan na 2 uur het roer overnemen. En gaat hij de bovenste nummers van dit lijstje behandelen. Maar zover is het nog langer niet. Nee, we hebben nog wat plaatjes te gaan. 27 dus. Kiss and I was made for loving you. Daar zijn we toegekomen aan nummer 26. En ja, we hebben tijd genoeg tot 5 uur. Toen dacht ik, nou, we hebben daar ook een speciale uitvoering van. Laten we die eens even gaan draaien. De live uitvoering die 7 minuten duurt. Die grote hit van de Golden Earring. Wat een internationale doorbraak werd. We gaan hem draaien nu. Hier is Radar Love.
1: Nummer 26.

0: Black Eyed Peas and I Got a Feeling.
1: Dit is de Simone FM Amazing Top 70.
0: Ja, de Amazing Top 70. De eerste keer dat we dat lijstje hanteren. En ja, ik zeg het vaker, je kunt het nalezen op de website van Voortman. Daar is het helemaal te vinden. Dan kun je ook zien wat je allemaal gemist hebt. I Got a Feeling van de Black Eyed Peas. En daarvoor hadden we een bijna 8 minuten lang durende versie van Radar Love. De live uitvoering van de Golden Earring. Ja, ik kwam hem tegen. Ik dacht, nou, dan gaan we die gewoon eens even een keer draaien. Het origineel horen we al zo vaak. Niet dat hij verveelt, maar deze uitvoering was ook bijzonder. En we hebben de tijd toch. Nou, die plaats stond op 26. En daarvoor hadden we direct na 1 uur Kiss. En I Was Made For Loving You op nummer 27. Straks hebben we Henry Haan hier. Die gaat tussen 2 en 5 de lijst overnemen en uitkomen bij nummer 1 dan. En daarna zal die ook zeker nog wat andere net buiten de boot gevallen meezingers meenemen. Want die tijd hebben we dan gewoon ook. De volgende plaats in de lijst. Als je meeleest, dan kun je dat zien. Dat is nummer 24. Ja, het is nog steeds een grote hit. Een leuke meezinger. We gaan ermee brullen. Rick Astley, Never Gonna Give You Up.
1: Nummer 24.

0: cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena.
1: En er zat ook zo'n speciaal dansje bij destijds.
2: Simone FM, Amazing Top 70.
1: Ja, een van die zomerhits.
2: By Voortman.
1: Een van die zomerhits van lang, lang, lang, lang geleden alweer. Wat zal het geweest zijn? 2, 3, 94, ergens in die buurt geloof ik. Ja, toen had je nog echt van die zomerhits die dan opkwamen als je op vakantie kwam in een ander land. En dan in augustus, september. Als eigenlijk de zomer eigenlijk al een beetje aan het aflopen was, dan kwam er nog zo'n zomerhit tevoorschijn. Tegenwoordig gaat dat anders, want ja, we hebben internet en de platen worden eerder ontdekt dan de zomer begint eigenlijk. Los del Rio, Macarena, die kwam je tegen in deze lijst op nummer 23 alweer. Nou, er staan hele bijzondere platen in die lijst. Platen die we eigenlijk normaal gesproken niet zo gauw zullen draaien. BZN, Mon Amour, hoorden we al voorbij komen vanmorgen. Als de morgen is gekomen, Jan Smit, maar Marco Schuitmaker ook, Ingel Bewaarder op 49. Hebben we ook al gehad, André Hazes, nog een keer met bloed, zweet en tranen. We hadden het vorige uur ook al een beetje verliefd en ach, zo stonden er wel meer opvallende platen in. Dat moet gewoon kunnen in zo'n Amazing Top 70 lijst. En ik ga je vertellen, dat lijstje gaan we uitbreiden. Hoe is dat lijstje nou tot stand gekomen? Nou, daarvoor hebben we gebruik gemaakt van de meest moderne technieken van tegenwoordig. Nee, eerst even niet. De aanvraag die kwam er binnen via de app. 223 platen. Ja, er waren er meer, maar heel veel dubbele. 223 platen zijn erin gestuurd. En toen hebben we dat maar even voorgelegd aan AI. Even wat criteria verbonden. Onder andere, hoe bevalt zo'n plaats bij de keuken? Prinsjes en prinsesjes. Hoe bevallen die platen in de lijsten van de Simone FM? Hè? Wat draaien we altijd? De top 40 telde mee. En zo kwamen we dan tot de rangschikking van het lijstje wat nu dan voor ons ligt. Los del Rio, Macarena dus op 23. Zometeen op 22 hebben we Maywood. En Rio komt er over een paar minuten aan.
3: Oh, daar heb je Tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Bestel nu de Fairphone Gen 6 met Hollands Nieuwe voor de beste prijs van Nederland. En krijg Fairbus cadeau. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Avogel perimenopauze mentaal met safraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
6: Droom jij van ultieme vrijheid op vakantie? Bij Zinger Campers huur je de mooiste campers in alle soorten en maten. Van compacte buscampers tot luxe half integraal en integraal campers. Voor 1 tot 7 personen, van 5 tot 7 meter lang. Je vindt ons in Bijlen, in Hartje Drenthe. Kijk nu op zingercampers.nl.
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
8: we Oranje. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
9: Lekker lezen op vakantie. Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
10: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
11: Sorry, het is WK.
12: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
13: Je zoekt een auto die meer is dan alleen een occasion? Een tikkeltje specialer. Een bolide met meer klasse. Select Auto heeft auto's die opvallen, die met liefde en aandacht zijn behandeld. Speciaal geselecteerd voor jou door Select Auto in Westerbork. Bekijk ons aanbod op selectauto.nl, want iedere auto is speciaal.
14: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
15: Nieuw!

0: Zonwering of schutting? Bij Inthout Sierconstructies kun je kiezen. Kies je voor de prijs of kies je voor design en topkwaliteit? Inthout Sierconstructies is sowieso al 25 jaar de beste keus met de beste service. Maak vrijblijvend een afspraak. Ga naar sierconstructies.nl. Inthout Sierconstructies Nieuwe Pekela. Voor ieder budget een passende oplossing.
1: De hele maand juni ook op zondag open. Van 1 tot 4 uur.
2: 1 jongen, 2 eieren, 100 gram bakmeel, boter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
3: De Amazing Top 70. Nummer 22.

0: Echt waar, als je echt aan de lijn bent, dan heb je hier een probleem. Dank je wel, mij. Oh, lekker.
1: De Simone FM. Amazing. Top 70.
0: Oh, kom eens even terug. Wie ben jij? Dat wil ik even weten. Even. Daar staat. Pak even die microfoons. Ja. Ik denk die. Die doet het niet. Wat doe ik nou fout? Misschien eentje daar. Even kijken of die het doet.
2: Hallo?
0: Ja, ik hoor je nu. Ja. Jij bent.
2: Elsemiek.
0: En ja. Jij doet de catering hier vandaag.
2: Ja, ik mag hier staan.
0: Ja, en sta je ook in de keuken?
2: Nee, dat niet.
0: Oh nee, man, ik heb al lekkere hapjes gehad hier. Die worden hier bereid, toch, of niet?
2: Ja, klopt, ook, ja.
0: Wow.
2: Ja, die horen dan niet bij ons, maar dat staat hier buiten.
0: Maar jij mag het bedienen. Maar er wordt hier gewoon live cooking gedaan.
2: Zeker,
0: wow, ja. Zeg, en niet alleen hamburgers en zo. Nee, maar wat is dit voor hapje nou?
2: Een lekker petit fourtje.
0: En ja. Waar is dit van gemaakt? Behalve, ik zie iets van een koekje. Ja, weet jij ook niet.
2: Ja, oh, ik breng het is wel de moeite waard in ieder geval om te proberen.
0: Absoluut, jou. Ik zie Henry er al van smullen, of niet?
3: Het koekje is van bitterkoekjes.
0: Oh, zo'n bitterkoekje. Ja. Oh.

0: nauwkeurig aan. Maar jij doet de bediening hier.
1: Ja, ja, klopt.
0: Oké, okay.
1: Ja.
0: En dat, is dat die andere meneer, is dat je vader dan? Of,
1: Nee, is niet mijn vader. Nee, oh, nee, een collega.
0: Ook een schone collega. Ja. Oh, gezellig man. Nou, dankjewel voor het hapje.
1: Geniet er lekker van.
0: Gaan we doen. Henry inmiddels ook aanwezig. Henry, goedemiddag.
2: Goedemiddag, jongen.
0: Goeie. Jij moest uit Groningen komen via de A28. Dan kom je dan hieruit in Pes. Je komt langs Assen.
2: Ja.
0: Ja, hoe druk was het daar?
2: Dat was zo grappig, want je rijdt over de A28 en die camping, die zit gewoon pal aan de snelweg.
0: Oh ja, en dat moet je een keer
2: beleven. En die rookpluimpjes zo boven die tentjes, zo, die zijn allemaal aan barbecue nu.
0: Nu? Ja. Dat is toch veel te heet, man?
2: Nou, maar het is wel lekker, toch?
0: Ja, het weet ik niet of dat lekker is, maar het was er wel feest dus, begrijp ik.
2: Ja, klopt ja. Het was een groot feest. En kun jij een beetje zingen, Bert?
0: Nee.
2: Hoe gaat het met je stembanden?
0: Nee, ik kan niet zingen, maar ik doe het wel eens hoor. Maak me niet hier. Nee, niet hier. Maar hoezo die vraag?
2: Nou, vanwege de meezing top 70.
0: Oh, maar ik zing wel mee. Maar dan gaat de microfoon wel even dicht.
2: Blaren, zeg maar.
0: Ja, nee, maar dit is toch leuk, zo'n lijstje. Ja, leuk, man. Ja, dit is dan 70 plaat, omdat Voortman in Persen, die bestaat 70 jaar. Maar we gaan dit lijstje uitbreiden. Ja,
2: dit wordt wel een blijvertje.
0: We gaan er een meezing week van maken, man, of zo. Ja, dat gaan we echt even doen. Maar ik vrees dat jij voor 5 uur alle platen wel zeker gehad hebt.
2: Ik hoor het al van Martijn.
0: Dus ik stel voor, we hebben ook nog een WhatsApp-mogelijkheid. De platen die er niet in staan, maar het moet wel meezinger zijn. Hè? Kom nou niet aan met gitaarsleurende muziek. Dat is gewoon niet de afspraak. Ik krijg hier een berichtje van iemand die behoorlijk gek is van de gitaartjes. Nee, het schrijft, nou, er staat wel veel ABBA in. Een hoog ABBA gehad. Ik ben even wezen tellen, het zijn er 3. Dus dat valt best wel mee. Mm-hmm. Jan de Reinier schrijft mij dat. Maar die wil graag gitaartjes horen. Maar leuke meezingers, kom maar. Stuur ze maar in via de gratis Simone FM app 085-1143-999. Want jij hebt daar straks tijd voor. Jij kunt een soort verzoekafdeling doen.
2: Het lijkt me zo leuk om ook voice-appjes te horen. Dus als mensen willen inzingen, dat naar ons toe sturen. Nee, ja, tuurlijk
0: nee,
2: wel.
0: Nee, oké. Okay. Jij je show zometeen na 2 uur. Wij hadden dus net Laidback Sunshine Reggae 21 in de lijst. Dus waar komen wij dan uit? Na 21 komt...
2: 20.
0: Ja, echt? Even kijken, even controleren.
3: Nummer 20.
0: Ja zeg, nummer 20. En wat staat er dan op nummer 20?
2: Oh, homo muziek.
0: Ja, daar ben jij gek op, hè? Hier is dan de nummer 20, The Village People en YMCA.

0: David Bowie, wel een van mijn helden eigenlijk. Let's Dance staat ook in dit oh zo leuke lijstje.
1: De Simone FM, Amazing Top 70.
0: De Amazing Top 70 voor de eerste keer en ik zeg het al vaker. Die gaan we nog vaker houden. De Amazing Top 70 na te lezen op de website van Voortman Keukens en Badkamers in Persen. Zij bestaan 70 jaar, dus vandaar het getalletje 70. De Amazing Top 70. En we hebben straks wat ruimte over voor verzoekjes. Ook met een Amazing gehaald. De platen die het net niet gehaald hebben misschien wel. Heb jij zo'n plaat? Kijk eens even goed door het lijstje heen. Op de website van Voortman, welke staat er niet tussen? En heeft volgens jou wel een Amazing gehaald? We gaan dat hier wel beoordelen. We hebben een hele deskundige jury. En dan gaan we die plaat mogelijk straks nog wel even draaien in het laatste uur dat we hier zijn bij Voortman. Dat is dan tussen 4 en 5 naar schatting. We klimmen op, lekker, richting de nummer 1. Het Amazing gehalte wordt steeds groter. En een gezellige mens ook. Henry bijvoorbeeld. Heel gezellig, gaat zometeen de top 70 verder presenteren. Jij mag je zometeen bezighouden met nummer 18. En weet je wat er op nummer 18 staat?
2: Doet hij het nou weer niet? Wat is het nou dan?
3: Ja, zo. Ja. Ja. Oh, nummer 18. Zo 1, 2, 3 uit mijn hoofd even niet.
0: 4, maar, 5, 6 ook niet.
3: Ja, ik weet dat op nummer 1 staat, maar dat gaan we natuurlijk nog niet vertellen.
0: Nou, dat is gewoon na te lezen.
3: Ja, is ook zo. Kijk, ja. Ik heb even iets opgesnord.

0: queen.
1: Oh?
2: Oh, wie is dat dan?
1: Nou, dat was ik vanmorgen in de douche.
2: Ik denk al, welke maloot heeft daar een platencontract aangeboden gekregen?
1: Mooi, hè, mooi.
2: Henry, veel plezier zo meteen.
1: Thanks, man.
2: Ah, dat dus. Knopjes.
3: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
4: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer. Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
7: Ja,

0: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
1: Maak je huis schoon en fris met Wibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Das die ontvetter, spray plus navul, diverse varianten, 2 stuks voor maar €5. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Wibra.nl. Dat doe je goed. Wibra.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
3: ANWB en gaan.
4: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts. De tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Hey Niels.
6: Hey Mooi!
5: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
6: Klopt!
5: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita?
6: Jazeker! En we hebben regelmatig leuke acties.
5: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
6: Zeker te weten!
5: En kijk op nieuwslubbers.nl.
7: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
8: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 2 uur.
9: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Oekraïne zegt een Russische wapenfabriek in de regio Volgograd te hebben getroffen met lange afstandsraketten. Volgens president Zelensky produceert de fabriek onderdelen voor artillerie- en raketlanceersystemen. Ook een oliedepot in dezelfde regio zou zijn geraakt. Rusland heeft de aanvallen nog niet bevestigd. Frankrijk overweegt maatregelen nadat de voormalig Franse kolonie Burkina Faso de diplomatieke betrekkingen met Parijs heeft verbroken. De stap volgt op toenemende spanningen tussen de militaire regering in Ouagadougou en Frankrijk. Parijs zegt de situatie te bestuderen en mogelijke reacties voor te bereiden. Verdere details over eventuele sancties of acties zijn nog niet bekend. Iran heeft naar eigen zeggen doelen aangevallen die banden hebben met het Amerikaanse leger. Is een reactie op recente Amerikaanse luchtaanvallen op Iraanse opslagplaatsen voor raketten en drones. Die aanval was weer een reactie op een droneaanval op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Ondertussen maakte ook de eilandstaat Bahrein melding van een vijandige droneaanval op haar grondgebied. De parkeergarage aan de Bas Pauwestraat in Rotterdam-Zuid blijft voorlopig gesloten na een brand in een elektrische auto. 4 andere auto's gingen ook in vlammen op. De gemeente onderzoekt of de constructie van de begane grond veilig is. Vrijwel alle bewoners van het appartementencomplex zijn terug naar huis. Alleen de parkeergarage en de binnentuin blijven afgesloten. Bij een vliegtuigcrash tegen de hoogste wolkenkrabber in Peking is de piloot om het leven gekomen. 13 anderen raakten gewond, melden de Chinese autoriteiten. Het sportvliegtuigje stortte gisterenmiddag neer tegen de 528 meter hoge toren. Ooggetuigen hoorden een harde knal en zagen brokstukken van het gebouw naar beneden vallen. Het weer dan. Ook vandaag is het weer een tropische dag met wolken en zonnige perioden. Er staat maar weinig wind en het wordt zo'n 34 tot 36 graden. Aan de kust wat koeler, met 30 graden. Langs de westkust kan vanmiddag al een enkele bui vallen. Vanavond ontstaan vanuit het zuiden regen- en onweersbuien. Met daarbij mogelijk hagel en zware windstoten. En tot zover het nieuws.
10: Even over 4, goedemiddag. Even over 2, Simone Vem met je verkeersinformatie. Ik zie 1 vertraging, die staat op de A7 Den Oever Heerenveen. Tussen de Breesanddijk en Komende Zand heb je 10 minuten.
11: Toe aan echt zitcomfort? Bij Zitwereld in Rode vindt u relax voor thuis, sta op stoelen en banken. Allemaal uit voorraad leverbaar. Ontdek onze 5000 vierkante meter showroom vol zitgemak en kies uit een ruime collectie. Want Zitwereld is dé specialist in maatwerk. Kom langs in Rode met gratis parkeren of kijk op zitwereld.nl. Zitwereld, waar zitten genieten wordt.
12: Uw riool verstopt? De Winter Rioolservice. Kijk op www.uwriool.nl.
13: Nostalgie Palast in Noordhorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern, antiek en klassiek op 8000 vierkante meter. Deze maand hoge kortingen op al onze showroombarren, barkrukken en stamtafels. Dus ook voor uw eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-palast.de.
14: Simone FM. The Amazing Top 70. Nummer 18. Simone FM.
15: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Lou Bega en Mambo No. 5.
1: Simone FM, Amazing Top 70. Powered by Voortman.
0: Een hele goede middag. Het is even na 2 uur, Simone FM hier. Goed dat je hebt aanstaan, want we zijn tot en met 5 uur helemaal live vanuit Voortman Pessen. De keukenzaak en badkamerzaak waar je heerlijk kunt vertoeven op dit moment. Ik sta midden in de showroom en het is lekker cool hier, hè. Laat je even horen, mensen. Is het lekker cool hier? Zeker is het lekker cool. Goedemiddag. Zaterdagmiddag. Het is wel een beetje een favoriet plekje van mij als het gaat om Simone FM. Dus we doen even voor all time sake een lekker rondje heerlijke zaterdagmiddagmuziek. Waarbij je een beetje mee mag zingen. Ja, zing maar mee hoor, want het is tijd om lekker mee te zingen.

0: Hi. Hi. Zo hoort het inderdaad. Meezingen met Simone Vem in de Meezing Top 70, omdat Voortman 70 jaar bestaat. En ja, wat dat betreft gaan we gewoon lekker die platen draaien. En vanmorgen Martijn al even begonnen met de lijst. Bertie heeft het zojuist afgemaakt. Dankjewel Bert voor jouw uurtjes hier. En tot 5 uur Henry Haan op de radio. Met nu op nummer 17, Toploader, Dancing in the Moonlight.
1: De Meezing Top 70. Nummer 17.

0: Son of Jamaica, Goomba Bay and Dance Band.
1: De Simone FM. Amazing Top 70.
0: Daar zijn we mee bezig. De zaterdagmiddag van Simone FM staat geheel in het teken van de Amazing Top 70. Samengesteld aan de hand van meer dan 2 ton aan unieke inzendingen van de luisteraars van Simone FM. En we hebben de volgorde laten bepalen door AI. Dus het is eigenlijk de allereerste lijst in Nederland. Die wordt samengesteld door AI. En daar zijn we bij nummer 15 beland met Son of Jamaica, Goomba Dance Band. En daarvoor draaiden we Los Lobos en La Bamba. Ja, en zijn die personeelsleden hier van Voortman in Pessen nog een beetje goed bij de stembanden? Daar ben ik eigenlijk wel een beetje benieuwd naar. Dus daar gaan we zo meteen even goed ons best voor doen. Sterker nog, volgens mij bestaat een deel van het personeel uit een koortje. En die heb ik gevraagd, willen jullie even een track uit die lijst, die meezinglijst nummer 70, of top 70, kunnen jullie die even zingen? Nou, dat hebben ze gedaan hoor. Want dit is de plaat die nu volgt. Nou, luister maar even hoe ze tekeer gaan. Mooi hoor.

0: Dus op de nummer 14 krijgen we AHA en Take On Me. En speciaal aangevraagd door alle mensen die hebben gestemd. En AI heeft bepaald, deze moet op nummer 14. Dit is AHA, Take On Me, dus Mode FM.
1: Nummer 14.

0: deals van Zonnig Zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
1: Dat gaan we vieren.
0: Zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Dat gaan we vieren.
0: Aldi.
3: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
4: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat let je? Garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
3: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
1: Dat gaan we vieren.
0: Dus nu naar Aldi.
5: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
6: Samen delen we Oranje.
7: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
8: Een keuken koop je niet iedere dag. Kies daarom voor de ervaring, kwaliteit en vakkennis van Klassen Keukens. In de showroom ontdek je complete keukenopstellingen van hoge kwaliteit en een keur aan stenen werkbladen. En bekijk jouw nieuwe keukenplan heel handig met VR-bril. Klassen Keukens vind je in Emspark Lea, Duitsland en op klassenkeukens.nl.
9: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
11: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
15: Simone Vem hier, 2:30. Goedemiddag. We zijn bezig met Amazing Top 70. We zijn live bij Voortman in Pessen te gast. En wat dat betreft kan je hier ook gewoon lekker binnenkomen lopen. Er is een barbecue, je kan heerlijk eten hier en radio kijken. Nog tot 5:00 hier helemaal live vanuit Pessen. Het is nog flink warm. Vanmiddag zo'n 29 graden in het noorden tot lokaal 35 graden in het zuiden. Eerst is het flink zonnig, maar later vanmiddag en vanavond kans op stevige regen en onweersbuien. Morgen iets minder heet, zon en wolken, plaatselijk een onweersbui, temperatuurtje ongeveer 26 tot 31 graden. En dan daarna is de meeste hitte verdwenen, want de rest van de week is het gemiddeld zo'n 23 graden. Met zon en af en toe een bui. Door met de lijst, de Amazing Top 70 komen we tegen op nummer 13, Guns N' Roses, dit is Paradise City.
16: De Amazing Top 70. Nummer 13.

0: ABBA en Waterloo.
1: De Simone FM. Amazing Top 70.
0: Ja, daar zijn we mee bezig. De zaterdagmiddag van Simone FM staat geheel in het teken van de Amazing Top 70. Powered by Fortman. En daar vonden wij zomaar ineens Waterloo op nummer 10. Maar we hadden even wat plaatjes overgeslagen. Dat was even een technisch dingetje. Maar dat geeft niet, daar zijn we gewoon weer. En ik kan je vertellen dat we nog wel even een uurtje bezig zijn met de lijst. Want zometeen kun je nog verwachten. Ik ben even de douche ondergegaan vanmorgen. Microfoontje erbij gezet. Dat klonk zo. You can't tell by the way I use my walk, I'm a woman. Ja, die krijgen we zometeen dus. Het is maar even dat je het weet. Maar eerst nog even een plaatje die we dus nog niet hebben gedaan. Die gaan we dus nu even draaien, want dat is deze. En die staat op nummer
1: 12.

0: Zo, die lijst is wel lekker, hè? Beetje zomerse muziek op de radio. Met dit weer. Niet zo verkeerd, hoor, met Holiday van Madonna.
1: Dit is de Simone FM Amazing Top 70.
0: Ja, want die kwamen tegen op nummer 11. En wil je nou die lijst meekijken, dan kan dat. Check dan even de Voortman Pessen website. Als je dan kijkt op voortmanpessen-assen.nl/SimoneFM, dan kom je op de lijst. En dat is een lijst waar meer dan 2 ton aan mensen gereageerd hebben. En daaruit is een lijst samengesteld. En die hebben we door AI heen gehaald. En die heeft de volgorde bepaald. En dat is de lijst waar je nu naar luistert. Waar we zojuist Madonna draaiden. En ja, goed, in ieder geval zijn we straks toe aan de nummer 1 ergens vanmiddag. En daarna, dan ben jij aan de beurt. En ik wil graag dat je goed je best doet. Een slok water drinkt, even je keel schraapt en dan mij een voice-appje stuurt. Met jouw beste vermogen aan zang. En als je dat zingt, dan gaan we dat liedje voor jou draaien. Kun je lekker meeblaren. Je mag het doen op 085-11-43-999. Spreek even een voice-appje in, zing een stukje en dan gaan we dat liedje draaien. Straks na de nummer 1 van de Amazing Top 75, of Top 70. En ja, goed, zometeen hebben we een plaatje klaarstaan. Dus even kijken of we de keeltjes kunnen schrapen. Deze komt voorbij.

0: Nou, dat is het enige wat je hoeft te doen om een nummertje te vragen. Is gewoon
1: Amazing. Top 70.
0: Even te appen. 085 11 43 999. Daar mag je verzoekje naartoe. Dit is Queen op nummer 10.

0: Earth, Wind & Fire, dat is je Mode FM. Nummer 9 komen die tegen in Amazing Top 70. Powered by Voortman in Pessen.
1: Simone FM, Amazing Top 70. Powered by Voortman.
0: Zeker, want we zijn helemaal live hier in de showroom van Voortman in Pessen. Badkamers en keukens kun je hier kopen. En ze hebben ze staan 70 jaar. En daar hadden wij bij Simone FM zoiets. Wat kunnen we daarmee doen? En toen dachten wij, nou, dat is er nog helemaal niet. De Amazing Top 70. In verband met het 70-jarig bestaan van Voortman. En als je in de buurt bent, kom dan langs. De barbecue staat aan. Je bent van harte welkom hier in een geairconditioneerde, heerlijke showroom van Voortman. Je bent gewoon vrij om binnen te lopen wanneer je wil. En kun je gewoon lekker meekijken en meegenieten en mee eten. En die lijst, ja, die 70 mooiste plaatjes volgens AI, die heeft ze in een bepaalde lijst gezet. En ja, daar zijn we nu mee bezig. Zijn we zometeen aanbeland bij de nummer 7. Maar ik ga nog even de lijst met je doornemen. We begonnen met Mambo nummer 5, Lue Bega op 18. Dancing in Moonlight op nummer 17. La Bamba van Los Lobos op 16. En 15 was voor Son of Jamaica, Goomba Dance Band. Take On Me van AHA stond op 14. Paradise City bij Guns N' Roses op nummer 13. 12 was voor Venus, Shocking Blue. Holiday van Madonna stond op nummer 11. Waterloo van ABBA stond op 10. En We Will Rock You van Queen stond op 9. En je hoorde zojuist September, Earth, Wind & Fire op nummer 8. We gaan er even uit met reclame en nieuws. Je wordt even bijgepraat. En zometeen gaan we door met de nummer 7. En we tellen af naar nummer 1. Wat staat er op nummer 1? Check het via de website van Voortman. Daar kun je de lijst vinden. En wat ik al een beetje kan doen, is een tipje van de sluier. Wat we zometeen gaan horen.
2: Country road.
0: Oeh, mooi gezongen trouwens. Ja, oh, mooi.
2: To the place I belong. West Virginia,
0: mooi gezongen hoor dit.
2: Mama, take me home.
0: Zometeen de Amazing Top 70. Blijf bij Simone.
3: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.
4: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Lando. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op lando.nl.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
7: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
8: Droom jij van ultieme vrijheid op vakantie? Bij Zinger Campers huur je de mooiste campers in alle soorten en maten. Van compacte buscampers tot luxe half-integraal en integraal campers. Voor 1 tot 7 personen van 5 tot 7 meter lang. Je vindt ons in Bijlen, in Hartje Drenthe. Kijk nu op zingercampers.nl.
9: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
10: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
11: Samen delen we Oranje. Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
12: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
14: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Orido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 3 uur.
15: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Een Nederlands reddingsteam is in Venezuela aangekomen om te helpen na de 2 zware aardbevingen. Volgens de autoriteiten zijn er 920 doden en duizenden gewonden. Er worden nog zo'n 50.000 mensen vermist. De eerste 72 uur zijn cruciaal voor het redden van mensen onder het puin. Nederland is een van de ongeveer 20 landen die specialistische reddingsteams hebben gestuurd. In Thailand is een Australische toerist van 45 gearresteerd op verdenking van moord op een 17-jarig meisje. Haar lichaam werd gevonden in een koffer langs een spoor bij Pattaya. Beelden tonen hen samen in een hotel. De man werd opgepakt op het vliegveld van Bangkok toen hij op het punt stond om te vertrekken. Oekraïne zegt een Russische wapenfabriek in de regio Volgograd te hebben getroffen met lange afstandsraketten. Volgens president Zelensky produceert de fabriek onderdelen voor artillerie en raketlanceersystemen. Ook een oliedepot in dezelfde regio zou zijn geraakt. Rusland heeft de aanvallen nog niet bevestigd. Frankrijk overweegt maatregelen nadat de voormalig Franse kolonie Burkina Faso de diplomatieke betrekkingen met Parijs heeft verbroken. De stap volgt op toenemende spanningen tussen de militaire regering in Ouagadougou en Frankrijk. Parijs zegt de situatie te bestuderen en mogelijke reacties voor te bereiden. Verdere details over eventuele sancties of acties zijn nog niet bekend. Iran heeft naar eigen zeggen doelen aangevallen die banden hebben met het Amerikaanse leger. Het is een reactie op recente Amerikaanse luchtaanvallen op Iraanse opslagplaatsen voor raketten en drones. Die aanval was weer een reactie op een droneaanval op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Ondertussen maakte ook de eilandstaat Bahrein melding van een vijandige droneaanval op haar grondgebied. Het weer dan. Ook vandaag is het weer een tropische dag met wolken en zonnige perioden. Er staat maar weinig wind en het wordt zo'n 34 tot 36 graden. Aan de kust wat koeler met 30 graden. Langs de westkust kan vanmiddag al een enkele bui vallen. Vanavond ontstaan vanuit het zuiden regen- en onweersbuien. Met daarbij mogelijk hagel en zware windstoten. En tot zover het nieuws.
0: Marcel, dankjewel. Even na 3 uur, goedemiddag, Simone Vem, de zaterdagmiddag. Daar luister je naar. Even kijken naar de verkeerssituatie op de weg. Het is aansluit op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Daar heb je tussen Amersfoort en Barneveld 5 minuten. A12 Arnhem-Duitse grens. Ja, dat wordt weer gecontroleerd. Vanaf afrit Beek sta je 10 minuten in de file. En ook is het aansluit op de A28 Amersfoort-Utrecht. Vanaf afrit Maarn heb je 10 minuten vertraging. En een opvallende hier op de N36 tussen Ommen en Almelo. Daar is een ongeluk gebeurd met de aansluiting naar de N48. En daardoor is die aansluiting naar de N34 dicht. Let daar dus op als je daar langs gaat.
16: 123 Sonarscreen.nl. De webshop voor screens en rolluiken op zonne-energie. Zo is de high-tech groene stroom.

0: mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijchon in Drouwen-Lamont.
1: Je vindt jouw stijl bij John.
2: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonenenslapen.nl.
3: De beste feestjes vinden in de keuken plaats. En voorbereiding met de hapjes ook. Daarom wil je één die helemaal past bij jouw smaak. Küchenhaus Heller uit Hazelune weet hoe dat werkt. Want de keukengeneraal heeft ruim 30 jaar ervaring. Küchenhaus Heller. Net over de grens in Hazelune. Küchenhaus-heller.de. Voordelig, sneller, heller.
4: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern, antiek en klassiek op 8000 vierkante meter. Deze maand hoge kortingen op al onze showroombarren, barkrukken en stamtafels. Dus ook voor uw eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-palast.de.
5: Simone FM, de Amazing Top 70.
6: Simone FM.
5: Nummer 7.

0: gestudeerd meezingen mag, toch? Ja, toch?
1: De Simone FM Meezing Top 70.
0: Goedemiddag, Simone FM. Je hoorde net op nummer 7 John Denver met Take Me Home Country Roads. Iedereen in Nederland kan die plaat meezingen, want is die vaak gedraaid op feesten en partijen. En hier daarom op nummer 7 in de Meezing Top 70. Op Simone FM, de zaterdagmiddag, daar luister je naar. En we zijn tot 5 uur bij je, helemaal live vanaf Voortman in Pessen. Ben je nou in de buurt? Voortman viert een feestje, er staat een barbecue, er is een bar en Simone FM helemaal live op de radio. Dus als je het feestje wil meevieren, kom dan gezellig naar Pessen. Neem dan afslag Pessen en rij richting Voortman. 70 jaar bestaan ze vandaag en dat gaan we vieren dus met die Meezing Top 70. Samengesteld uit meer dan 2 ton aan luisteraars. En we hebben de lijst uniek. Samengesteld door AI. Die heeft de volgorde bepaald. En jij hebt gestemd, maar de volgorde is bepaald dus door AI. Dus je zou kunnen zeggen, het is de allereerste lijst in heel Nederland bepaald door AI. Zo is het, zo simpel is het. De zaterdagmiddag 3:10. Zometeen, ja, dat kan ik je even meenemen, met een beetje een soort vocabulair gevoel, wat we zometeen op de radio gaan krijgen, waar je ook weer ongegeneerd mee mag blaren, want daar gaan we naartoe, hè. Dat staat op nummer 1. En wat is dat? Nou, dat krijg je zo meteen te horen in dit uur. Gaat hier voorbij komen. De Meezing Top 70.

0: and Waves and Walking on Sunshine.
1: Simone FM, Amazing Top 70. Powered by Voortman.
0: Ja, want we zitten op dit moment live in Pessen bij Voortman Badkamers en Keukens. En die bestaan 70 jaar. En daarom hadden wij zoiets van, hey, we moeten misschien even leuk iets doen met een Amazing Top 70 of zo. Nou, dat hebben we bedacht. En daar zijn heel veel mensen gaan stemmen. Zo'n 2 ton aan mensen die gestemd hebben. En daar heeft AI, ja echt waar, dan weer de lijst mee bepaald. Dus de lijst wordt bepaald, de volgorde bepaald door AI. Ik denk dat het de eerste lijst van Nederland is die echt helemaal bepaald wordt door AI. En ja, goed, wat dat betreft kan je lekker meezingen. Tot 5 uur zijn we helemaal live. En als je mee wil komen kijken, dan mag dat ook. Je bent gewoon helemaal welkom. We hebben een barbecue hier. En je kan hier aan de bar lekker drankjes halen. Kortom, je wordt voor je natje en je droogje wordt helemaal gezorgd. Wat dat betreft zou je ook zeker moeten blijven hier bij Simone FM luisteren. Want we gaan straks iets unieks doen. Namelijk, we gaan allemaal meezingers draaien. Ja, met, ja, als jij appt en een verzoekje aan ons doorgeeft, dan gaan we die plaatjes draaien. Dat lijkt mij een leuke. Als een soort van doekje voor het bloeden, wat niet in de Amazing Top 70 terechtgekomen is, mag jij gewoon je best gaan doen. Dus ik zou zo zeggen, schraap je keel en stuur mij een voice-appje via 085 11 43 999. En dat moet er dan ongeveer zo gaan uitklinken. Ja, toch? Nou, als dat te doen is. Dat is prima te doen. Dat stuur je naar mij toe. Dan weet ik welke plaat jij wil horen. En dan gaan we die gewoon draaien. En als een soort van doekje voor de bloeden. Dus Amazing Top 70. Bij Simone FM zijn we aangekomen bij
1: nummer 4. De Amazing Top 70.

70. Simone FM. Simone FM. Nummer 3.

0: Wauw, de nummer 2 is voor Neil Diamond in Sweet Caroline.
1: Simone FM, Amazing Top 70. Powered by Voortman.
0: Ja, want daar zijn we helemaal live. Tot 5 uur vanmiddag kun je hier radio komen kijken. Heb je er zin in? Nou, we hebben een barbecue voor je geregeld. Er is een bar en een groot feest. Wat dat betreft kun je lekker hier langskomen in Pessen. Het is gewoon een afslag A28. En je bent er helemaal live bij. Met de ontknoping zometeen van de Amazing Top 70. Voortman in Pessen bestaat 70 jaar. Dus vandaar dat we de Amazing Top 70 hebben samengesteld. 2 ton aan mensen hebben gestemd. En AI heeft de lijst bepaald. En wat staat er op nummer 1? Nou Bert, het is bijna tijd voor de ontknoping joh. Even kijken hoor, welke mic jij bent.
2: Ik heb geen... Ja, hoor je me nu of niet?
0: Ja, dit is perfect.
2: Nou, oké. Okay. Ja, wat is de nummer 1? Ik zou niet weten wat de nummer 1 is.
0: Kom.
2: Ik heb geen idee.
0: Ik wel, en dat gaan we zo meteen doen, namelijk hier bij Simone FM. Helemaal live bij Voortman in Pessen. De nummer 1, en wie dat is... Ja, ik heb vanmorgen even ergens bij iemand onder de douche een microfoon gehangen. Dat klonk ongeveer zo.
3: You can dance, you can jive, having the time of your life.
0: Ja, wat het is, dat hoor je zo meteen. De ontknoping van de Amazing Top 70. Blijf bij Simone, zo meteen ook het weerbericht. Blauw hier.
4: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
5: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
5: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1+1 gratis!
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Zullen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonweer en rollen.
10: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
11: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
12: Hola, ¿dónde está mi casa?
11: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
12: Paella.
11: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
12: Buenas noches.
11: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
13: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
15: Met Eurocity Direct ben je razendsnel in België.
16: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
17: Brussel-Zuid.
16: Hé, nu al?
15: Ja, reis razendsnel naar België zonder veel tussenstops. Vind alles over Eurocity Direct op nsinternational.nl.
18: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Kersen, bak van 500 gram, voor maar 2,49. En een Calibra Goa XXL, een kleurrijke hangplant, voor 10 euro. Een fijn en voordelig weekend, dat is die van Jumbo.
0: Goedemiddag. Goedemiddag, het is 4:05. Simone Vem hier, de zaterdagmiddag. En ja, we kijken even naar buiten. Het is nog flink warm. Vanmiddag zo'n 29 graden. In het noorden tot lokaal 35 graden in het zuiden. Eerst flink zonnig, later vanmiddag en vanavond kans op stevige regen- en onweersbuien. Morgen wordt het iets minder heet hoor. Gelukkig even bijpuffen. Met wel zon, wolken en plaatselijk ook een onweersbui. De temperatuur komt uit tussen de 26 en 31 graden. En daarna is de ergste hitte verdwenen. En de rest van de week gemiddeld 23 graden met zon en af en toe een bui. Lekker toch?
1: De Simone FM Meezing Top 70.
0: Zeker, we zijn bezig met de Meezing Top 70 van Simone FM. En ja, we zijn een beetje toe aan de ontknoping van de lijst. 70 mooie meezingers op een rij gezet door AI, maar door jou ingestemd. Wat dat betreft is het wel weer een unieke hitlijst. Bert, hoe ging dat ook alweer te werk? Want dat was wel een uniek dingetje natuurlijk. Voor de eerste keer een lijst bepaald door AI?
2: Ja. Klopt.
0: Dat zijn dacht, wij.
2: Laten we het eens een keer anders gaan doen. Dus we hebben AI. Gewoon, het gebeurde eigenlijk een beetje vanuit... Nou, het zal wel niet veel worden. Dan gooi je er wat in. En dan zeg je erbij van nou... volgens de basis van de top 40... waar zouden dan de platen moeten staan? En vervolgens... Ja. Voeg je er nog wat aan toe en nog wat aan toe. Bijvoorbeeld mensen die veel met de keuken bezig zijn.
0: Oh, ja,
2: mensen in restaurants.
0: Ja.
2: En tot slot dan, naar aanleiding van de playlist van Simone FM. En toen kwam deze volgorde er uiteindelijk uit.
0: Dat is wel mooi hè, dat het bepaald is door AI. Dus eigenlijk heel uniek. En ja, daarbij zijn we dus aangekomen bij de nummer 1. En ja, weet je, ja, viert dit feestje, vieren we natuurlijk samen, maar jij bent die lijstman. En ik vind gewoon dat het aan jou is om de nummer 1 te bepalen. Dus ik zou zo zeggen,
2: ja,
0: give it away.
2: Bepalen, dat is al gebeurd, maar ja. De nummer 1, ja, kort en krachtig. Dancing Queen natuurlijk.
0: Wauw, van ABBA!
1: Simone FM. Nummer 1.

0: ABBA en Dancing Queen. Applaus voor de nummer 1.
1: Simone FM, Amazing Top 70. Powered by Voortman.
0: De nummer 1 is voor ABBA, Dancing Queen. Dat is een mooie opsteker, want wat konden we die lekker meebladden. ABBA, Dancing Queen, de nummer 1 in de Amazing Top 70. Tot 5 uur Henry Haan op je radio. En we vieren het feestje bij Voortman in Bessen. Want die vieren 70 jaar bestaan van Voortman Badkamers en Keukens. Dus vandaar, je kan gewoon hier live heen komen. Er is een barbecue, er zijn lekkere drankjes. En je kan live meekijken op de radio. En meezingen, want dat is de bedoeling. Ik heb nu jouw hulp nodig. Stuur mij een voice-appje. Zing dat voice-appje of neurie dat voice-appje in met jouw favoriete plaat. En dan gaan wij die zometeen hier draaien. Tot 5 uur, de Simone FM Sing-along. Dus kom maar langs hier bij Simone. In Pessen zijn we. De Simone FM Sing-along hier. Tot 6 uur. Nee, tot 5 uur op je radio. En deze kan ook iedereen meezingen. The Urban Cookie Collective nu bij Simone.

0: voor de nummer 1 van Nederland op dit moment in de top 40. Cheerio en Justin De Wild. Applausje voor hem, want dat is natuurlijk een hele mooie overwinning voor hem. Hij wint gewoon de nummer 1 van de top 40, zo kan je het zeggen. Nou, bij mij hier aan de boot zijn al heel veel mensen gekomen. We staan namelijk live bij Voortman in Pessen. Laat je even horen allemaal. Ja! En kunnen jullie een beetje zingen? Dus, we hebben de Amazing Top 70 gehad en we zijn nu verder met de Simone Vem Singalong. En ja, daarvoor heb ik twee personen bij de microfoon. Hi!
1: Hoi!
0: Hoi, wie ben jij?
1: Joanna.
0: Joanna, en hoi, hoe heet jij? Je moet even naar de microfoon toe.
1: Tess.
0: Dan kunnen ze jou thuis ook horen. Hi Joanna en Tess. Wat leuk, en hebben jullie een leuk feestje vandaag?
1: Ja.
0: Wat vind je het leukst vandaag?
1: De muziek.
0: Ah, kijk, dat mag ik graag horen. Daar zijn we er heel blij mee. Zeker ja, de muziek. En de muziek, die mag je ook een beetje zelf stiekem bepalen nu. Kunnen jullie een beetje goed zingen?
1: Ja.
0: Ja, wat zouden jullie graag willen horen? En dan wil ik dat natuurlijk wel, dat jullie dat gaan zingen.
1: Golden.
0: Oh, nou. Komt-ie. Helemaal voor jou. Je kan nu zingen. Kom maar.
1: Ja. Ja, ik ben hem een beetje vergeten.
0: Oh, nou, dat geeft niet hoor. Toch een applausje voor jou, Jen. Want je wilde graag Golden horen, hè? Want waarom wil je die graag horen?
1: Want het is mijn lievelingsliedje.
0: Ah, oh, jouw lievelingsliedje. Nou, dan gaan we die gewoon draaien bij Simone Vem. Hier is Golden voor jou. En dit is een AI-artiest uit Zuid-Korea, Hunter X. Golden bij Simone. En een applausje voor Joanna Tess.
1: Okay. I wish you good.

0: Mag ik een applausje voor Joanne? Te gek. Goed gedaan, dankjewel hè.
1: Simone

The summer is magic. Shimoda FM, Claire Hitty en The Summer is Magic. Zometeen gaan we even kijken wat er in het nieuws gebeurt in binnen- en buitenland. En daarna haal ik je even weer aan het zingen. Want we zijn bezig met de Shimoda FM Singalong tot 5 uur. Met zometeen hier deze zingplaat.

0: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Pak de iPhone 17 Pro, nu scherp geprijsd. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Want voor je het weet wordt de finale al gespeeld.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
2: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Zeg het Voortman, open dag bij Voortman op 26 en 27 juni.
3: Nieuwe auto? Ga naar autobedrijf Tjeerdsma in Nieuw-Weerdingen.
4: Een heerlijk gevoel, wow, oh, oh. Een mooie auto is ons doel.
3: Service met een glimlach.
4: Oh, oh, oh, onder één dak, wow, oh, oh. Tjeerdsma biedt het met gemak.
3: Autobedrijf Tjeerdsma.nl.
5: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
6: Een ijskoffie voor mevrouw.
5: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
3: Was je auto nu vanaf 10 euro in de vernieuwde wasstraat van Autobedrijf Tjeerdsma. Autobedrijf Tjeerdsma in Nieuw-Weerdingen.
7: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
9: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde. Buitengewoon goed.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
11: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
12: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
13: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat let je? Garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
12: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
14: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.

0: de prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 4 uur.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Automerk Porsche wil de productie van de Cayenne verplaatsen van Slowakije naar Duitsland. Dat melden plaatselijke media. Het model wordt nu gebouwd in Bratislava, maar moet mogelijk naar Leipzig verhuizen om de Duitse fabrieken beter te benutten. De plannen moeten nog worden goedgekeurd door de ondernemingsraad. Duizenden Vespa-rijders zijn in Rome de straat op gegaan om het 80-jarig bestaan van de iconische scooter te vieren. De stad is het decor van een vierdaags evenement met optochten, tentoonstellingen en ontmoetingen van clubs uit de hele wereld. De Vespa werd in 1946 in Italië gelanceerd en groeide uit tot een cultureel symbool. Een Nederlands reddingsteam is in Venezuela aangekomen om te helpen na de twee zware aardbevingen. Volgens de autoriteiten zijn er 920 doden en duizenden gewonden. Er worden nog zo'n 50.000 mensen vermist. De eerste 72 uur zijn cruciaal voor het redden van mensen onder het puin. Nederland is een van de ongeveer 20 landen die specialistische reddingsteams hebben gestuurd. In Thailand is een Australische toerist van 45 gearresteerd op verdenking van moord op een 17-jarig meisje. Haar lichaam werd gevonden in een koffer langs een spoor bij Pattaya. Beelden tonen hen samen in een hotel. De man werd opgepakt op het vliegveld van Bangkok toen hij op het punt stond om te vertrekken. Oekraïne zegt een Russische wapenfabriek in de regio Volgograd te hebben getroffen met lange afstandsraketten. Volgens president Zelensky produceert de fabriek onderdelen voor artillerie en raketlanceersystemen. Ook een oliedepot in dezelfde regio zou zijn geraakt. Rusland heeft de aanvallen nog niet bevestigd. Het weer dan. Ook vandaag is het weer een tropische dag met wolken en zonnige perioden. Er staat maar weinig wind en het wordt zo'n 34 tot 36 graden. Aan de kust wat koeler met 30 graden. Langs de westkust kan vanmiddag al een enkele bui vallen. Vanavond ontstaan vanuit het zuiden regen- en onweersbuien. Met daarbij mogelijk hagel en zware windstoten. En tot zover het nieuws.
4: Marcel, dankjewel. Goedemiddag, even over vier. Simone Vem hier. En verkeersinformatie is te aansluiten op de A4 Den Haag-Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp heb je 10 minuten. Ook een vertraging op de A7 Heerenveen tussen Breesanddijk en Den Oever. De 10 minuten. En de laatste die vinden op de N36 Almelo-Ommen. Daar is een ongeluk gebeurd tussen de aansluiting met de N34 en de aansluiting met de N48. Je zijn naar BIS bezig met bergingswerkzaamheden. Dat kan nog de hele middag duren.
5: En wat gaan we doen dit weekend? Heerlijk de tuin in. Johan Schuitema in Mussel helpt u graag met zaden, meststoffen en heel veel bloeiende tuinplanten aan een mooie groene tuin. 6 dagen in de week geopend. Al vanaf 8 uur 's morgens. Johan Schuitema in Mussel.
6: Virena Autogroep. Kia-dealer, maar nu ook de nieuwe dealer van Omoda en Jeku. Virena Autogroep vind je in Emmen. Nieuw, aan de Nijbracht. En in Assen, Stadskanaal, Winschoten en in Groningen. Stap eens binnen bij een van onze showrooms of kijk op virenaautogroep.nl.
7: Ah, ik zie het al. Ik verwijs je door naar de rioldokter.nl. Eerste hulp bij rioolwerkzaamheden. De rioldokter.nl. Reinigen, ontstoppen en repareren.
8: Toe aan echt zitcomfort? Bij Zitwereld in Rode vindt u relax voor thuis, sta op stoelen en banken. Allemaal uit voorraad leverbaar. Ontdek onze 5000 vierkante meter showroom vol zitgemak en kies uit een ruime collectie. Want Zitwereld is dé specialist in maatwerk. Kom langs in Rode met gratis parkeren of kijk op zitwereld.nl. Zitwereld, waar zitten genieten wordt.
9: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren. Atoomweg 65 Groningen. En op lwvloeren.nl.
2: Simone FM. Henry Haan.
4: Met nu de Doobie Brothers. Dit is Listen to the Music.

0: Brothers en Listen to the Music.
1: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam?
0: Zeker wel.
2: Simone FM.
0: Goedemiddag, 4:10, de zaterdagmiddag hier van Simone FM. En heel blij dat je erbij bent. We hadden net de Amazing Top 70. En ik vind het nou wel zo leuk om gewoon even een uurtje nog te freaken. De Amazing Top 70 is afgesloten met ABBA, met Dancing Queen. En we kunnen daarop verder borduren. Welke vind jij nou dat er nog mag komen in de lijst? Doe dan een voiceberichtje naar mij toe. Zing het voiceberichtje in, of neur je het, mag ook. En stuur dat naar 085-1143-999. Dan gaan wij die plaats zo draaien hier op de radio. 085-1143-999. Het enige wat ik van jou nodig heb is een neurie of een zang van een liedje dat jij zou willen horen. Nou, en dan vind ik het zo leuk, want normaal zat ik hier op de zaterdagmiddag een beetje radio te maken. Maar ja, dat is een beetje voorbij in verband met mijn gezondheid en zo. Nou, dacht ik, als ik dan nog een keer weer terug ben op de zaterdagmiddag, ja, dan kan deze toch niet ontbreken.

Dus je weet het, stuur het in. Je verzoekje kan via 085 11 43 999. Zing of neurie het in en stuur het naar mij toe. Dat deed ook Erik, die stuurde dat ook. En die dacht, ik ga niet zingen, maar wil je deze wel draaien? Want die hoort er absoluut bij. Akda en de Munnik en het regent zonnestralen op de zaterdag van Simone Veen.

gewoon ongegeneerd meezingen mag. Ich bin wie du, Marianne Rosenberg bij Simone FM. En die draaiden we natuurlijk even speciaal voor het voice-appje van Johan. Dankjewel voor je berichtje, Johan. 085 11 43 999. Daar kan jouw verzoekje naartoe. Je mag hem neurien, je mag hem zingen. En dan draaien wij jou die plaat draaien we dan gewoon. En dat deed Kees ook. Die appte ook 085 11 43 999. Henry, ik heb geen stembanden, want ik ben gisteren naar de TT geweest. Dus ik moet even rusten. Maar zou je Somnieu willen draaien, dan brul ik die wel mee. Dus goed, bij deze jongen.

0: En deze zin kan niemand op perfect timen, helaas. Maar in de Amazing Top 70 kwam die niet voor. Maar ik dacht, die moeten we wel even laten draaien. Want het is wel een echte meeblerder als het gaat om de Amazing Top 70 en de Music Sing-Along. The Electric Light Orchestra, Mr. Blue Sky, hoor je bij Simone Vim. En ik wil je even vragen of je een keuze wil maken. Wat wil je zo meteen horen? Deze plaat? Of wil je deze plaat? Lekker meeblerden met Bon Jovi of The Simple Mind. Geef nu je keuze door. 085-11-43-999.
1: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Oh, wil je meteen wooninspiratie opdoen? Kijk op sfeer.nl of kom naar de winkel in Assen of Zwolle. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: maar 1,99. Altijd laag.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
3: Droom jij van ultieme vrijheid op vakantie? Bij Zinger Campers huur je de mooiste campers in alle soorten en maten. Van compacte buscampers tot luxe half-integraal en integraal campers. Voor 1 tot 7 personen, van 5 tot 7 meter lang. Je vindt ons in Bijlen, in Hartje Drenthe. Kijk nu op zingercampers.nl.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Nieuw!

0: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
1: Je houdt van auto's en je gaat voor het allerbeste, toch? Waarom neem je dan genoegen met het normale vermogen van je motor? Ga voor Scholtmeyer Tuning. Meer vermogen en rijplezier en toch brandstof besparen. Voor slechts €250. Welk merk auto, busje of vrachtwagen je ook rijdt, kom langs in Westerbork. Scholtmeyertuning.nl. In elke auto schuilt een monster.
2: 3:30. Goedemiddag, Simone Vemmier hier. De zaterdagmiddag. Het is nog flink warm. Vanmiddag zo'n 29 tot lokaal 35 graden. Eerst flink zonnig, later vanmiddag kans op stevige regen- en onweersbuien. Morgen wordt het iets minder heet met zon, wolken en plaatselijk een onweersbui. Temperatuurtje dan 26 tot 31 graden. En dan daarmee is de ergste hitte verdwenen. Is wel lekker toch? Zijn we wel aan toe, hè, met z'n allen. En de rest van de week gemiddeld 23 graden. Gewoon Hollands weer, zon en af en toe een bui. Dat is ook wel eens weer fijn. Zo is het. Zeg, ik vroeg je voor de reclame om een keuze te maken tussen Bon Jovi en You Give Love a Bad Name en Simple Minds and Don't You. Nou, Jolanda, Erik, Niels, Johan, Stephanie, Mason, Tess, die waren heel duidelijk in de app. We draaien Bon Jovi. Lekker

0: Lekker meebladen met de radio en Michael Jackson. Black or White. En daarvoor You Give Love, a Bad Name. Namens de appers van Simone FM. We zijn bezig met de sing-along van Simone op zaterdagmiddag. We hebben net namelijk de Amazing Top 70 gehad. ABBA stond op nummer 1. En toen dacht ik, we gaan verder borduren tot 5 uur. Om even lekker met een sing-along verder te gaan. Nou, dat doen mensen dus in volle overtuiging. En als ik dat zo hoor, dan denk ik, nou, dat gaat wel redelijk goed. Eens even kijken wat we binnengekregen hebben.
1: Do I love you, my oh my.
0: Oh, wat een goede plaat.
1: Mountain high,
0: en ik hoorde me...
1: Do I love you, my oh my.
0: Nou, dan gaan we die draaien. Dat lijkt me toch ook heel verstandig. Hè? En weet je wat het grappige is? Iemand gaat dan even speciaal naar de wc om dat te fixen.
1: Zo, spoel even alles door, hoor.
0: Ja, dat is duidelijk. Ike en Tina,

0: Stop Believing. Daarvoor hoorde je Europe in de Final
1: Simone
0: Countdown.
1: FM, amazing top 70. Powered by Voortman.
0: Ja, en dat is dus ook wat wij hier gedaan hebben de afgelopen twee dagen. Simone FM was op locatie bij Voortman in Pessen, badkamers en keukens. Ze bestaan 70 jaar en we hebben daarvoor een lekker twee dagen radio gemaakt met veel plezier. En wat dat betreft dank ik ook de gastvrijheid van de familie Voortman en al het personeel en alle lieve mensen die ons hebben verzorgd met lekkere drankjes en heerlijke petit fours. Ik heb van alles gehad. Wat dat betreft ben ik echt super blij. En is dit ook het einde van de zaterdagmiddag van Simone FM? Straks hier de lekkerste dance classics. Blijf ook zeker luisteren naar Simone. En maandagmorgen om 9 uur, dan zit hij weer op zijn plek. Bert Vos in De Vos is Los. Even een applausje hier voor iedereen van Voortman. Dankjewel voor de gastvrijheid. En mij hoor je ongetwijfeld binnenkort weer voorbij komen. Ik wens jou een heel goed weekend en tot snel.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
8: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
9: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
10: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
11: Ik heb letterlijk niks.
12: Het gaat de hele dag regenen, hè?
13: Nee, ik heb geen regenjas.
14: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
15: Je zoekt een auto die meer is dan alleen een occasion? Een tikkeltje specialer. Een bolide met meer klasse. Select Auto heeft auto's die opvallen. Die met liefde en aandacht zijn behandeld. Speciaal geselecteerd voor jou. Door Select Auto in Westerbork. Bekijk ons aanbod op selectauto.nl. Want iedere auto is speciaal.
16: Oranjefans

0: Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders schrik je mis.
1: Een keuken koop je niet iedere dag. Kies daarom voor de ervaring, kwaliteit en vakkennis van Klassen Keukens. In de showroom ontdek je complete keukenopstellingen van hoge kwaliteit en een keur aan stenen werkbladen. En bekijk jouw nieuwe keukenplan heel handig met VR-bril. Klassen Keukens vind je in Emspark Lea, Duitsland en op klassenkeukens.nl.
2: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
3: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
5: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 5 uur.
6: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Hezbollah-leider Naim Qassem verwerpt het voorlopige akkoord tussen Israël en Libanon over het beëindigen van de oorlog in Zuid-Libanon. Volgens hem tast de overeenkomst de Libanese soevereiniteit aan. Qassem zegt dat Hezbollah de strijd tegen Israël voortzet. Met het akkoord zou Hezbollah ontwapend worden en zou Israël zich deels uit Zuid-Libanon terugtrekken en aanvallen staken. Door een blikseminslag bij het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn begin van de middag technische problemen ontstaan. Bezoekers moesten het terrein tijdelijk verlaten. Inmiddels is het weer open, maar het eerste optreden van bankzitters liep door de inslag wel vertraging op. Het festival had de afgelopen 2 dagen ook al te maken met extreme hitte. Automerk Porsche wil de productie van de Cayenne verplaatsen van Slowakije naar Duitsland. Dat melden plaatselijke media. Het model wordt nu gebouwd in Bratislava, maar moet mogelijk naar Leipzig verhuizen om de Duitse fabrieken beter te benutten. De plannen moeten nog worden goedgekeurd door de ondernemingsraad. Duizenden Vespa-rijders zijn in Rome de straat op gegaan om het 80-jarig bestaan van de iconische scooter te vieren. De stad is het decor van een 4-daags evenement met optochten, tentoonstellingen en ontmoetingen van clubs uit de hele wereld. De Vespa werd in 1946 in Italië gelanceerd en groeide uit tot een cultureel symbool. Een Nederlands reddingsteam is in Venezuela aangekomen om te helpen na de 2 zware aardbevingen. Volgens de autoriteiten zijn er 920 doden en duizenden gewonden. Er worden nog zo'n 50.000 mensen vermist. De eerste 72 uur zijn cruciaal voor het redden van mensen onder het puin. Nederland is een van de ongeveer 20 landen die specialistische reddingsteams hebben gestuurd. En dan het weer. Het blijft nog lang warm vanavond. Later kunnen vanuit het zuiden regen- en onweersbuien ontstaan, met daarbij mogelijk hagel en zware windstoten. Vannacht klaart het op en daalt het kwik naar zo'n 20 graden. Morgen wordt het maximaal tussen 25 en 31 graden. En tot zover het nieuws.
7: Droom jij van ultieme vrijheid op vakantie? Bij Zinger Campers huur je de mooiste campers in alle soorten en maten. Van compacte buscampers tot luxe half-integraal en integraal campers. Voor 1 tot 7 personen van 5 tot 7 meter lang. Je vindt ons in Bijlen, in Hartje Drenthe. Kijk nu op zingercampers.nl.
8: Tegeltje, tegeltje aan de wand. Wie levert de mooiste wand- en vloertegels van het platteland?
9: Tegelcentrum Siddeburen. Exclusieve tegels. Door eigen import altijd scherp geprijsd. Kom langs of kijk op tegelcentrumsiddeburen.nl.
10: Gratis bezorging.
11: Bij John Second Hand Shop en Meubelstore.
12: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels. Nieuw en gebruikt. Ga je naar Bij John in Drouwenermond.
11: Je vindt jouw stijl bij John.
13: Bent u in de financiële problemen gekomen en zoekt u hulp om uw financiën op orde te krijgen? Neem dan eens contact op met budgetbeheer Eems Delta. Samen en met persoonlijke begeleiding zoeken wij naar een blijvende oplossing. Want u hoeft het niet alleen te doen. Kijk voor de contactgegevens op budgetbeheereemsdelta.nl. Budgetbeheer Eemsdelta. Voor een financieel stabiel leven.
10: Simone FM.

0: Juich mee met Oranje. Score je eigen Jumbo-juichjack en personaliseer hem met unieke juichjack-emblemen. Bij besteding vanaf €35 krijg je één gratis pakje emblemen extra. Samen juichen voor Oranje, dat is de ja van Jumbo.
1: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
2: Nieuw en gebruikte koelkasten, wasmachines, beeldschermen en andere apparatuur. En dat voor belachelijk lage prijzen. Kom naar Nieuw en Bijna Nieuw aan de Atoomweg in Groningen.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
5: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Zoals met veel dingen in het leven moet de basis goed zijn. En daarom kies ik voor Hofman, de echte groenteman, in Veendam. Iedere dag kopen zij via verschillende kanalen de verste producten die er te krijgen zijn. En dat proef je. Bij Hofman, de echte groenteman, vind ik verse en lekkere producten. Probeer ook eens de maaltijden en salades. Nee, voor mij geen supermarktgroenten meer. Maar de echte groenteman. Wim Hofman aan het Promenadepad in Veendam. Het verst en lekker vers.
8: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
9: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
10: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp alleen dit weekend nog je kans met de Brabantia droogrek Hang-On voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.

0: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
1: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
2: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
3: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
5: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
6: Brussel Zuid.
5: Hé, nu al?
4: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
8: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, deze broden voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
10: Hey pap, ik zie wat jij niet ziet en het is rood.
11: Autoschade? Gebeld, geregeld, Roggeveld.
12: Autoschade Roggeveld biedt kwaliteitsherstel met 4 jaar garantie
13: en vervangend vervoer.
12: Kijk op roggeveld.nl of kom langs, als dat nog gaat, aan de Ceintuurbaan Noord 116A
13: in Rode.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
12: Gebeld, geregeld, Roggeveld. Aan de Ceintuurbaan Noord 116A.
13: In Rode.
15: Zo hé, mooie tuinkamer. Kost zeker wel een beetje.
16: Inderdaad, een beetje.
15: Wat bedoel jij met een beetje?
16: Nou, bij Inthout Sierconstructies zijn tuinkamers super voordelig. En eigenlijk hebben ze alles voor hun 4 seizoenen buitenleven. Veranda's, carport, zonwering, schuttingen.
15: Inthout Sierconstructies in Nieuwe Pekela. Nou, ik ben wel een beetje jaloers hoor.
16: Kijk zelf dan eens op sierconstructies.nl.
17: De hele maand juni ook op zondag open van 1 tot 4 uur.
18: Tegeltje, tegeltje aan de wand. Wie levert de mooiste wand- en vloertegels van het platteland?
19: Tegelcentrum Siddeburen. Exclusieve tegels. Door eigen import altijd scherp geprijsd. Kom langs of kijk op tegelcentrumsiddeburen.nl.
20: Gratis bezorging.
21: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
22: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
23: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
22: Oké, we gaan.
24: Vind voor elk schoonmaakprobleem een oplossing bij Vibra. Nu, Dasti ontvetterspray, een fles van 1 liter voor maar €2,79. Of Dasti afwasmiddel, een fles van 600 milliliter voor maar €1,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
25: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.
26: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM, echte radio. Nieuws, 6 uur.
27: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In Oostenrijk was de Fernpas vanochtend tussen 10 en 12 uur afgesloten vanwege demonstraties van 700 omwonenden. Zij protesteren tegen plannen voor nieuwe tunnels en een tolsysteem die €500 miljoen kostte. De route is belangrijk en druk, vooral in vakantietijd. Rijkswaterstaat kampt met een landelijke storing door werkzaamheden aan glasvezelkabels. Bruggen, sluizen en tunnels functioneren beperkt en rode kruisen op snelwegen werken niet, wat gevaarlijke situaties kan veroorzaken. Lokale bediening leidt tot vertragingen. Mensen op het water wordt geadviseerd op tijd naar huis te gaan vanwege code oranje. Een automobilist is rond 10:30 ochtends in Gemert uit de bocht gevlogen, door een hek gereden en op een begraafplaats beland. 5 graven raakten zwaar beschadigd. De 41-jarige bestuurder uit Helmond was onder invloed en raakte licht gewond. De politie onderzoekt de zaak. Tijdens de laatste dag van Concert at Sea sloeg bliksem in op een stalen constructie bij het hoofdpodium. Bezoekers werden tijdelijk weggestuurd, maar mochten terugkomen toen het onweer voorbij was. Het optreden van de bankzitters is inmiddels begonnen. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten is vanochtend getrouwd in het stadhuis aan de Coolsingel met Koert Kleiwecht, haar partner sinds 6 jaar. De ceremonie werd geleid door journalist Sander de Kramer. Onder de gasten waren Alexander Pechtold en commissaris Wouter Kolf. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er eerst zonnige perioden en blijft het vrijwel droog. Maar later trekken zware onweersbuien met hagel en windstoten vanuit het zuiden over het land. En tot zover het nieuws.
0: Kok Wonen en Slapen, de woonspecialist in Leek. Voor maatwerk kasten en relax voor thuis. Maar ook de AVIC beddenstudio met de nieuwste matrassenlijn en de 19 box spring. Als beste getest door de Consumentenbond. Kokwonenenslapen.nl.
1: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
0: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonenenslapen.nl.
2: Uw riool verstopt? De Winter Rioolservice. Kijk op www.uriool.nl.
3: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
5: Hey Niels!
6: Hey mooi!
5: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
6: Klopt!
5: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita?
6: Jazeker! En we hebben regelmatig leuke acties.
5: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
6: Zeker te weten!
5: En kijk op nieuwslubbers.nl.
13: Nostalgiepalast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern, antiek en klassiek op 8000 vierkante meter. Deze maand hoge kortingen op al onze showroombarren, barkrukken en stamtafels. Dus ook voor uw eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-palast.de.
20: Simone FM. Dance Classics.

0: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Het is nog 4 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Bestel nu de Fairphone Gen 6 met Hollands Nieuwe voor de beste prijs van Nederland. En krijg Fairbus cadeau. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Zijn het te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonweer en rolloon.
5: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
7: we Oranje. 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.

0: voor maar 1,99. Altijd laag.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
3: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
3: Oh, wil je meteen wooninspiratie opdoen? Kijk op sfeer.nl of kom naar de winkel in Assen of Zwolle. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
9: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 7 uur.
10: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Twee reddingsgroepen van USAR zijn zaterdag direct ingezet na aankomst in Venezuela. Dat meldt een woordvoerder van het Nederlandse Urban Search and Rescue. De teams ondersteunen de eerste reddingswerkzaamheden, terwijl het basiskamp verder wordt ingericht voor de inzet van extra hulpverleners. Rijkswaterstaat had rond 18:30 avonds tijdelijk geen internet door werkzaamheden aan glasvezelkabels. Dit veroorzaakte problemen bij de bediening van bruggen, sluizen, tunnels en rode kruizen. De verbinding was rond 16:45 hersteld, maar het herstel van alle systemen duurt nog voort. Restaurant Morena nodigt deze zomer opnieuw dieren uit, nadat het vorig jaar opviel door alpaca's als entertainment te laten lopen. Eigenaar Daryl Pijnenborg zegt dat het welzijn van de alpaca's voorop staat. Dierenorganisaties uiten kritiek en vinden dat dit niet zou moeten worden toegestaan. De ontsnapte kuifmangabij uit Safaripark Beekse Bergen is kerngezond, maar gaat steeds weg zodra hij zijn verzorgers ziet. Dit weekend is het dier 5 of 6 keer gesignaleerd en het verblijft nog altijd in het dorp Esbeek. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten is vanochtend getrouwd in het stadhuis aan de Coolsingel met Koert Kleiwecht, haar partner sinds 6 jaar. De ceremonie werd geleid door journalist Sander de Kramer. Bij het feest treden Lee Towers en Frederik Spicht op. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er eerst zonnige perioden en blijft het vrijwel droog. Maar later trekken zware onweersbuien met hagel en windstoten vanuit het zuiden over het land. En tot zover het nieuws.
11: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
12: Bij John Second Hand Shop.
13: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijson in Drouwenermond.
12: Je vindt jouw stijl bij Bijson.
14: Droom jij van ultieme vrijheid op vakantie? Bij Zinger Campers huur je de mooiste campers in alle soorten en maten. Van compacte buscampers tot luxe half-integraal en integraal campers. Voor 1 tot 7 personen, van 5 tot 7 meter lang. Je vindt ons in Bijlen, in Hartje Drenthe. Kijk nu op zingercampers.nl.
15: De beste feestjes vinden in de keuken plaats. En voorbereiding met de hapjes ook. Daarom wil je één die helemaal past bij jouw smaak. Küchenhaus Heller uit Hazelune weet hoe dat werkt. Want de keukengeneraal heeft ruim 30 jaar ervaring. Küchenhaus Heller. Net over de grens in Hazelune. Küchenhaus-heller.de. Voordelig, sneller, heller.
16: Virena Autogroep.
15: Kia-dealer, maar nu ook de nieuwe dealer van Omoda en Jeku. Virena Autogroep vind je in Emmen. Nieuw aan de Nijbracht. En in Assen, Stadskanaal, Winschoten en in Groningen. Stap eens binnen bij een van onze showrooms of kijk op virenaautogroep.nl.
9: Simone FM. Dance Classics.

0: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wehkamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wehkamp.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
3: Deze zomer pakken ze je niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Je houdt van auto's en je gaat voor het allerbeste, toch? Waarom neem je dan genoegen met het normale vermogen van je motor? Ga voor Scholtmeijer Tuning. Meer vermogen en rijplezier en toch brandstof besparen. Voor slechts €250. Welk merk auto, busje of vrachtwagen je ook rijdt, kom langs in Westerbork. Scholtmeijertuning.nl. In elke auto schuilt een monster.
6: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
7: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sands.
8: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
9: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Weekenddeal bij Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
12: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
13: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 8 uur.
14: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel.
15: De Rotterdamse burgemeester Carola Schout is vanochtend getrouwd in het stadhuis aan de Coolsingel met Koert Kleiwicht, haar partner sinds 6 jaar. De ceremonie werd geleid door journalist Sander de Kramer. Tijdens het feest treden Lee Towers en Frederik Spicht op. Hulpverleners hebben een pasgeboren baby gered onder het puin van een ingestort gebouw in La Guaira. Dit gebeurde 32 uur na een dubbele aardbeving die delen van Venezuela zwaar verwoestte. De boete voor techbedrijven die het sociale mediaverbod voor kinderen in Australië niet naleven, wordt verdubbeld naar $99 miljoen Australische dollar, bijna €60 miljoen. De internetwaakhond eSafety Commission krijgt meer bevoegdheden om naleving te controleren. Sinds december zijn 5 miljoen kinderaccounts verwijderd. Rijkswaterstaat had vanmiddag tijdelijk geen internet door werkzaamheden aan glasvezelkabels. Wat problemen gaf bij de bediening van bruggen, sluizen, tunnels en rode kruizen. Rond 16:15 was de verbinding hersteld. Bruggen werden lokaal bediend en de verkeerscentrale ontving minder camerabeelden. In Oostenrijk was de Fernpas vanochtend tussen 10 en 12 uur afgesloten vanwege demonstraties van 700 omwonenden. Zij protesteren tegen plannen voor nieuwe tunnels en een tolsysteem die €500 miljoen kosten en mogelijk meer verkeer en overlast veroorzaken. De route blijft vandaag druk.
16: Kijken we nog even naar het weer.
14: Vanavond zijn er eerst zonnige perioden. Later trekken zware onweersbuien met hagel en windstoten vanuit het zuiden over het land. Vannacht blijft het onstuimig met temperaturen rond 20 graden. En tot zover het nieuws.
16: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
17: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
16: Zeg het Voortman, open dag bij Voortman op 26 en 27 juni.
18: Nieuwe auto? Ga naar autobedrijf Tjeerdsma in Nieuw-Weerdingen.
19: Een heerlijk gevoel, wow, wow, oh. Een mooie auto is ons doel.
18: Service met een glimlach.
19: Oh, oh, oh, onder één dak, wow, wow, oh. Tjeerdsma biedt het met gemak.
18: Autobedrijf Tjeerdsma.nl.
20: Toe aan echt zitcomfort? Bij Zitwereld in Rode vindt u relax voor thuis, sta op stoelen en banken. Allemaal uit voorraad leverbaar. Ontdek onze 5000 vierkante meter showroom vol zitgemak en kies uit een ruime collectie. Want Zitwereld is dé specialist in maatwerk. Kom langs in Rode met gratis parkeren of kijk op zitwereld.nl. Zitwereld, waar zitten genieten wordt.
18: Was je auto nu vanaf 10 euro in de vernieuwde wasstraat van Autobedrijf Tjeerdsma. Autobedrijf Tjeerdsma in Nieuw-Weerdingen.
21: Simone FM Dance Classics.

0: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
1: Nieuw en gebruikte koelkasten, wasmachines, beeldschermen en andere apparatuur. En dat voor belachelijk lage prijzen. Kom naar Nieuw en Bijna Nieuw aan de Atoomweg in Groningen.
2: Droom jij van ultieme vrijheid op vakantie? Bij Zinger Campers huur je de mooiste campers in alle soorten en maten. Van compacte buscampers tot luxe half-integraal en integraal campers. Voor 1 tot 7 personen van 5 tot 7 meter lang. Je vindt ons in Bijlen, in Hartje Drenthe. Kijk nu op zingercampers.nl.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
4: ANWB en gaan!
5: Ben je ook nieuwsgierig? Second

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
2: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
3: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrik je mis.
6: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
7: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 9 uur.
9: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten is vanochtend getrouwd in het stadhuis aan de Coolsingel met Koert Kleiwicht, haar partner sinds 6 jaar. De ceremonie werd geleid door journalist Sander de Kramer. Onder de gasten waren Alexander Pechtold en commissaris Wouter Kolf. In Zuid-Afrika eist de protestbeweging March and March dat illegale migranten het land uiterlijk dinsdag verlaten. Spanningen leiden tot brandstichting en plunderingen. Migranten vluchten massaal, onder wie duizenden Malawianen in Durban, waar repatriëring chaotisch verloopt. De situatie blijft gespannen en onveilig. Rijkswaterstaat had vanochtend lange tijd geen internet door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Dit veroorzaakte problemen bij de bediening van bruggen, sluizen, tunnels en rode kruizen. Rond 4:15 was de verbinding hersteld, maar controles duurden tot 8:00 s'avonds. Hulpverleners hebben een pasgeboren baby gered onder het puin van een ingestort gebouw in La Guaira. Dit gebeurde 32 uur na een dubbele aardbeving die delen van Venezuela zwaar verwoestte. De boete voor techbedrijven die het sociale mediaverbod voor kinderen in Australië niet naleven, wordt verdubbeld naar 99 miljoen Australische dollar, bijna 60 miljoen euro. De internetwaakhond eSafety Commission krijgt meer bevoegdheden om naleving te controleren. Sinds december zijn 5 miljoen kinderaccounts verwijderd. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er eerst zonnige perioden en blijft het vrijwel droog. Maar later trekken zware onweersbuien met hagel en windstoten vanuit het zuiden over het land. En tot zover het nieuws.
10: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijson in Drouwen-Aumont.
11: Je vindt jouw stijl bij Bijson.
12: Je zoekt een auto die meer is dan alleen een occasion? Een tikkeltje specialer. Een bolide met meer klasse. Select Auto heeft auto's die opvallen, die met liefde en aandacht zijn behandeld. Speciaal geselecteerd voor jou door Select Auto in Westerbork. Bekijk ons aanbod op selectauto.nl, want iedere auto is speciaal.
13: Kok Wonen en Slapen, de woonspecialist in Leek, heeft nu PVC-plakvloeren. De tweede vierkante meter 50% korting. 25% korting op huismerk raamdecoratie. 20% korting op solarscreens en 15% korting op horen. Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat.
14: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel moet

0: eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-pallast.de.
1: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonenenslapen.nl. Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
2: Simone FM Dance Classics.

0: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
0: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat? Opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf en voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 10 uur.
8: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Rijkswaterstaat had vanochtend lange tijd geen internet door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Hierdoor waren de bediening van bruggen, sluizen, tunnels en verkeerscamera's beperkt. Rond 16:15 was de verbinding hersteld, maar de controle van systemen duurde tot 20:00 s'avonds. Mensen op het water werden gewaarschuwd vanwege code oranje. Hulpverleners hebben een pasgeboren baby gered onder het puin van een ingestort gebouw in La Guaira. Dit gebeurde 32 uur na een dubbele aardbeving die delen van Venezuela zwaar verwoestte. In Zuid-Afrika eist de protestbeweging March and March dat illegale migranten het land uiterlijk dinsdag verlaten. Spanningen lopen op, huizen worden in brand gestoken en winkels geplunderd. Migranten vluchten massaal, onder wie duizenden Malawianen die wachten op repatriëring. De situatie blijft gespannen. De boete voor techbedrijven die het sociale mediaverbod voor kinderen in Australië niet naleven, wordt verdubbeld naar 99 miljoen Australische dollar, bijna 60 miljoen euro. De internetwaakhond eSafety Commission krijgt meer bevoegdheden om naleving te controleren. Sinds december zijn 5 miljoen kinderaccounts verwijderd. De Servische president Aleksandar Vučić zegt binnen enkele weken af te treden, waardoor de weg vrijkomt voor vervroegde verkiezingen. Vooral jongeren eisen al bijna 2 jaar zijn vertrek. Zij verwijten de regering nalatigheid en corruptie en organiseren aanhoudende protesten om politieke verandering af te dwingen. De oppositie hoopt op een nieuwe koers voor Servië. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er eerst zonnige perioden en blijft het vrijwel droog. Maar later trekken zware onweersbuien met hagel en windstoten vanuit het zuiden over het land. En tot zover het nieuws.
9: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
10: Hey Niels.
11: Hey Mooi.
10: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
11: Klopt.
10: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita.
11: Jazeker, en we hebben regelmatig leuke acties.
10: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
11: Zeker te weten.
10: En kijk op nieuwslubbers.nl.
9: Oh, wil je meteen wooninspiratie opdoen? Kijk op sfeer.nl of kom naar de winkel in Assen of Zwolle. Sfeer.nl. Trendsetter in wonen.
12: Uw riool verstopt? De Winter Rioolservice. Kijk op www.uwriool.nl.
13: Virena Autogroep. Kia dealer, maar nu ook de nieuwe dealer van Omoda en Jeku. Virena Autogroep vind je in Emmen. Nieuw aan de Nijbracht. En in Assen, Stadskanaal, Winschoten en in Groningen. Stap eens binnen bij een van onze showrooms of kijk op virenaautogroep.nl.
14: Simone FM. Dance Classics.

0: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
1: Oh, daar heb je Tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè? Maar mee. Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
4: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, alle biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1 plus 1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
10: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
9: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, deze broden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
11: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 11 uur.
12: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Vanwege de hitte werden festivals in de regio Rotterdam afgelast na een oproep van de veiligheidsregio en de GGDGHOR. De gemeente trok vergunningen in van meerdere evenementen, waaronder Parkzicht Outdoor en I Love Urban. De zorg was overbelast door hittegerelateerde klachten. Hulpverleners hebben een pasgeboren baby gered onder het puin van een ingestort gebouw in La Guaira. Dit gebeurde 32 uur nadat een dubbele aardbeving delen van Venezuela zwaar verwoestte. De boete voor techbedrijven die het sociale mediaverbod voor kinderen in Australië niet naleven, wordt verdubbeld naar 99 miljoen Australische dollar, bijna 60 miljoen euro. De internetwaakhond eSafety Commission krijgt meer bevoegdheden om naleving te controleren. Sinds december zijn 5 miljoen kinderaccounts verwijderd. In Zuid-Afrika eist de protestbeweging March & March dat illegale migranten uiterlijk dinsdag vertrekken. Spanningen leiden tot brandstichting en plunderingen, met 5 doden onder Mozambicaanse migranten. Duizenden vluchten, onder wie Malawiërs, die wachten op repatriëring in Durban. De situatie blijft gespannen. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen uit. Hij wil zijn partij helpen winnen en aast op het premierschap. Zijn tweede termijn loopt volgend jaar af. Een derde termijn is volgens de wet niet mogelijk. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er eerst zonnige perioden en blijft het vrijwel droog. Maar later trekken zware onweersbuien met hagel en windstoten vanuit het zuiden over het land. En tot zover het nieuws.
13: Zonne te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonweer en rollo.
14: Vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijson in Drouwen-Aumont.
15: Je vindt jouw stijl Bijson.
16: De beste feestjes vinden in de keuken plaats. En voorbereiding met de hapjes ook. Daarom wil je één die helemaal past bij jouw smaak. Küchenhaus Heller uit Hazelune weet hoe dat werkt. Want de keukengeneraal heeft ruim 30 jaar ervaring. Küchenhaus Heller. Net over de grens in Hazelune. Küchenhaus-heller.de. Voordelig, snel.
17: sneller, heller.
18: Op zoek naar een goede Italiaanse wijn om te geven of om zelf te drinken? Die bestel je bij Gusto d'Italia uit Musselkanaal. Bestel eenvoudig en snel via wijnitalie.nl. Goede wijn, geselecteerd door kenners. Voor een redelijke prijs, wijnitalie.nl. Proost!
19: Droom jij van ultieme vrijheid op vakantie? Bij Zinger Campers huur je de mooiste campers in alle soorten en maten. Van compacte buscampers tot luxe half-integraal en integraal campers. Voor 1 tot 7 personen van 5 tot 7 meter lang. Je vindt ons in Bijlen, in Hartje Drenthe. Kijk nu op zingercampers.nl.
11: Simone FM, Dance Classics.

0: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 12 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Nieuwe onderzoeken tonen aan dat medicijnen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro effectief zijn tegen obesitas en andere ziektes zoals kanker. Veel gebruikers stoppen binnen een jaar vanwege kosten en bijwerkingen, terwijl langdurig gebruik wordt aanbevolen. Artsen uiten kritiek op het verplichte leefstijltraject voor vergoeding. Vanwege de hitte werden festivals in de regio Rotterdam afgelast, na een oproep van de veiligheidsregio en de GGDGHOR. De zorg stond onder druk door ademhalingsklachten en hitteberoertes. Organisaties uiten teleurstelling en onvrede over het late besluit en onderzoeken vervolgstappen. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervroegd de presidents- en parlementsverkiezingen uit. Hij wil zijn partij helpen winnen en aast op het premierschap. Zijn tweede termijn loopt volgend jaar af. Een derde termijn is volgens de wet niet mogelijk. In Venezuela vond een nieuwe aardbeving plaats nabij La Guaira met een kracht van 5,6. Het dodental door de eerdere beving van woensdag is opgelopen tot 1430 met 3200 gewonden en 3100 daklozen. Meer dan 1600 internationale hulpverleners, waaronder een Nederlands team, zijn ingezet. In Zuid-Afrika eist de beweging March & March dat illegale migranten uiterlijk dinsdag vertrekken. Spanningen leiden tot brandstichtingen en plunderingen, met 5 doden onder Mozambicaanse migranten. Duizenden migranten wachten in Durban op repatriëring, terwijl de situatie escaleert richting 30 juni. Het weer tot slot. Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden, temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken, alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien. En tot zover het nieuws.
0: Simone FM.

0: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Nieuwe onderzoeken tonen aan dat medicijnen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro effectief zijn tegen obesitas en andere ziekten zoals kanker. Veel gebruikers stoppen binnen een jaar vanwege kosten en bijwerkingen, terwijl langdurig gebruik wordt aanbevolen. Artsen uiten kritiek op het verplichte leefstijltraject voor vergoeding. Vanwege de hitte werden festivals in de regio Rotterdam afgelast, na een oproep van de veiligheidsregio en de GGDGHOR. De zorg stond onder druk door ademhalingsklachten en hitteberoertes. Organisaties uiten teleurstelling en onvrede over het late besluit en onderzoeken vervolgstappen. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervoegde presidents- en parlementsverkiezingen uit. Hij wil zijn partij helpen winnen en aast op het premierschap. Zijn tweede termijn loopt volgend jaar af. Een derde termijn is volgens de wet niet mogelijk. In Venezuela vond een nieuwe aardbeving plaats nabij La Guaira met een kracht van 5,6. Het dodental door de eerdere beving van woensdag is opgelopen tot 1430... met 3200 gewonden en 3100 daklozen. Meer dan 1600 internationale hulpverleners, waaronder een Nederlands team, zijn ingezet. In Zuid-Afrika eist de beweging March and March dat illegale migranten uiterlijk dinsdag vertrekken. Spanningen leiden tot brandstichtingen en plunderingen, met 5 doden onder Mozambicaanse migranten. Duizenden migranten wachten in Durban op repatriëring, terwijl de situatie escaleert richting 30 juni. Het weer tot slot. Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden. Temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken. Alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien. En tot zover het nieuws.

0: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Nieuwe onderzoeken tonen aan dat medicijnen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro effectief zijn tegen obesitas en andere ziekten zoals kanker. Veel gebruikers stoppen binnen een jaar vanwege kosten en bijwerkingen, terwijl langdurig gebruik wordt aanbevolen. Artsen uiten kritiek op het verplichte leefstijltraject voor vergoeding. Vanwege de hitte werden festivals in de regio Rotterdam afgelast, na een oproep van de veiligheidsregio en de GGDGHOR. De zorg stond onder druk door ademhalingsklachten en hitteberoertes. Organisaties uiten teleurstelling en onvrede over het late besluit en onderzoeken vervolgstappen. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervroegd de presidents- en parlementsverkiezingen uit. Hij wil zijn partij helpen winnen en aast op het premierschap. Zijn tweede termijn loopt volgend jaar af. Een derde termijn is volgens de wet niet mogelijk. In Venezuela vond een nieuwe aardbeving plaats nabij La Guaira met een kracht van 5,6. Het dodental door de eerdere beving van woensdag is opgelopen tot 1430 met 3200 gewonden en 3100 daklozen. Meer dan 1600 internationale hulpverleners, waaronder een Nederlands team, zijn ingezet. In Zuid-Afrika eist de beweging March & March dat illegale migranten uiterlijk dinsdag vertrekken. Spanningen leiden tot brandstichtingen en plunderingen met 5 doden onder Mozambicaanse migranten. Duizenden migranten wachten in Durban op repatriëring, terwijl de situatie escaleert richting 30 juni. Het weer tot slot. Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden. Temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken. Alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien. En tot zover het nieuws.
0: Simone FM.